0: 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

mee te gaan in dit experiment. Eén moment, stil te staan, pauze, noem het wat je wil. Zolang je voor nu het gevoel van deze zomer met me deelt. En ook als het regent, blijf dromen, je weet het. Hoe zomer, hoe beter, was zomaar vergeten. Dat het proosten, het eten, dat de hoop en de leven. Dat het ons ook is gegeven.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

schuim bel ik mijn kameroos. Dan ben ik mijn crematorium. Dan illegaal de oude mensen. En mijn zilveren deuze falium. Ik ga nou in dit maar het wijden. Ja, nou ja, zo'n 12 uur is van de horing. En toch ben ik herhalen. En ik heb nu eindelijk meer rust. En ja, dan wat liefde van die 12 uur dan nog hoog. Leuf me. Hoog uit vijf hoor. Als een beetje een mol is. Want niks is me zo gewend. Dat zijn je bek nooit meer open doet.

0: nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Five Night, Aas en Waad. Maar in de ding op mijn paard. Net als hier een schierakkoord. Of ga je rood, dat is ook net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje. Proost me.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

Ik wil hem stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn droom, ik heb mijn zorg, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik te noos zit, dan zeg ik dat mijn spiet.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn

0: Ja. Kom aan, schat.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
3: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
4: 2 dames van Leeuwarden Heils, beste luisteraars. We gaan praten met Wieneke Berkenbos, de kapitein van het Leger des Heils, en met Fokje Knossen, haar rechterhand, mag ik denk ik zeggen, Fokje, hè? En we zijn ook heel benieuwd naar hun verhalen bij het Leger des Heils. En vooral zijn we benieuwd, Wieneke, naar jouw, ja, het nieuws dat jij dus een keertje het leger gaat verlaten. En wanneer en zo, en hoe dat je dat allemaal gaat doen, daar zijn we ontzettend benieuwd naar. En jij hebt het leger al sinds jaren gediend. Dus wat dat betreft, ja, eens komt er een eind aan. En daar zit er dus nu eens aan te komen. Allebei dames, van harte welkom hier in onze studio.
5: Dankjewel.
4: Jullie kwamen net al helemaal lachend binnen. Want jullie hadden al, ja, al heel wat weer meegemaakt de laatste tijd. Hè? En ja, never a dull moment heb ik wel begrepen bij het leger des Heils. Want het is altijd beweging. Dus de stemming zat er al goed in toen jullie binnenkwamen.
5: Ja, ja, gelukkig hebben we nog steeds plezier in ons werk. Ondanks wat we soms wel eens meemaken aan verdrietige dingen, maar ook aan zorgelijke dingen. Maar toch hebben we onderling altijd nog heel veel plezier met elkaar. En ja, dat moet ook, want anders hou je het ook niet vol.
4: Nee, zo is dat. Hè? De stemming en de sfeer is vaak bepalend voor het resultaat.
5: Ja, zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ja.
4: Nou, fijn dat jullie er zijn. En we vragen altijd om een voorwerp mee te brengen aan onze gasten. Nou, Wieneke, jij hebt ook iets meegebracht. En wat heb jij meegebracht?
5: Ja, ik heb een poster meegebracht. Want volgende week hebben wij ons Festival van Hoop. En op die poster staat eigenlijk allerlei dingen die er gaan gebeuren. We zijn er heel druk mee bezig met de organisatie. Maar ik vind ook vooral de tekst mooi. Festival van Hoop.
4: De titel is mooi, hè?
5: Ja, ja, want je moet wel hoop hebben. En hoop houden wil je dit werk, ja, eigenlijk doen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want jullie zitten wel aan die kant van de samenleving waar het leven niet altijd even prettig is.
5: Nee, nee, zeker niet. Zeker, ja,
4: maar
5: niet.
4: Daar gaan we zo meteen over verder praten.
5: Goed.
4: Ja, ja, ja. En Fokje, jij bent meegekomen, want jullie samen zijn toch running mates.
6: Together We Are One, hè?
5: Ja. Ja.
6: Staat op mijn keycard en op onze rug. Ja. Nou, zo voelt dat ook, hè? Dat wij samen dingen doen. En daardoor ook samen veel kunnen bereiken. En dat is, en dat we mensen kunnen helpen. Nou, we zelf de achtergrond, allebei uit het onderwijs, 10 jaar geleden, denk ik.
4: Oké.
6: En dan vind je elkaar bij het Leger des Heils. Dat is, Bieneke is van oorsprong van het Leger des Heils, ik niet. Ik ben wel christen. Maar dan kom je bij het Leger des Heils, dan kom je in een hele andere wereld terecht.
4: Ja,
6: en,
4: dat zal. Ja.
6: Dat is heel bijzonder. Ja.
4: En ik zie dat jij ook een voorwerp mee hebt gebracht.
6: Ja, ik heb een keycord meegenomen.
4: En wat is het verhaal van het keycord?
6: Nou, daar staat het mooie logo op van het leger. Maar daar staat ook de tekst op, Together We Are One. En dat staat ook op onze rug. En dat betekent dat wij dingen samen doen. En als je dat niet samen doet, dan kom je er niet. En wij werken ook samen met heel veel partijen in de gemeente. Dat hebben we opgebouwd, denk ik, in die 10 jaar. Want toen wij begonnen, 10 jaar geleden, waren we een beetje de roepen in de woestijn. Voelde dat wel, hè? Dat mensen niet wisten wie we waren. Ze kenden ons, denk ik, van de zwervers,
5: ja,
6: en de collecte.
5: Ja.
6: En dat was het.
4: Ja.
6: En nu,
4: ja,
6: weten mensen ons te vinden. En hebben we de handen in één geslaan, ook met de gezamenlijke kerken. En okay, ja, daar word ik wel heel blij van.
4: Ja, precies. En dan gaan we zo meteen ook nog verder op in. Want het is wel natuurlijk heel boeiend van hoe jullie organisatie in elkaar steekt.
6: Ja.
4: En ook wat jullie allemaal doen en hoe de aanpak is. Want jullie zijn toch wel een deel van onze echte gevestigde orde.
6: Ja.
4: Ja, dat kun je toch wel omschrijven,
6: ja,
4: denk ik.
6: Ja, ja, klopt.
4: En jouw keycord, deze is omdat het logo erop staat,
6: ja,
4: de tekst erop staat. En het is natuurlijk de sleutel tot.
6: Dat, precies. Ja, als ik deze niet bij me heb, kom ik niet binnen.
4: Ja.
6: En dus, maar je hebt, de andere mensen hebben geen sleutel nodig om binnen te komen, want de deur staat altijd open.
4: Ja, als er iemand is.
6: Ja.
4: Ja, precies.
6: Ja.
4: Ja. Oké, nou, mooi. Ja, ook heel toepasselijke voorwerpen die jullie meegenomen hebben. Eentje heel actueel, hè, met het Festival van Hoop.
5: Ja.
4: We hebben ook afgesproken van, je gaat het vandaag ook promoten hier. Nou, wij zijn,
5: zeker,
4: blij dat we daar aan mee kunnen werken.
5: Zeker, ja.
4: Want dat gebeurt vaker, hè, dat mensen hier komen om iets te promoten waar veel mensen weer plezier van kunnen hebben.
5: Ja. Zeker, zeker. En we hopen ook dat een heleboel mensen komen naar het Festival van Hoop.
4: Ja.
5: En ook daar een stukje hoop weer zullen vinden, misschien als ze dat kwijt zijn.
4: Ja, hè?
5: Ja. Ja.
4: Ja. Oké, okay, nou, dit allemaal alweer gezegd zijnd. Ik zie Ronnie zwaaien en dat betekent, Ronnie, onze technicus dus, die bewaakt de tijd even voor onze luisteraars. Want wij kunnen hem hier zien zwaaien, maar de luisteraars natuurlijk niet. Ronnie zwaait zojuist en dat betekent dat we naar het eerste muzieknummer gaan luisteren. Wie van jullie gaat het aankondigen?
5: Nou, dit is het lied Toekomst vol van hoop. En dat wordt bij ons graag gezongen. Maar het heeft ook een tekst die gewoon heel diepgaand is. Dat ondanks wat er ook gebeurt, we altijd een toekomst vol van hoop hebben.
4: Ja, dat is wel een hele mooie toelichting.
5: Ja.
4: Ja, dat is ook precies bij het thema van het festival.
5: Ja. Ja, we hebben het hele jaar, is er binnen het Leger des Heils, is eigenlijk hoop het thema. Dus alles wat we doen, dat is eigenlijk gebaseerd op hoop.
4: Nou, dan gaan we er nu naar luisteren.

0: Ja, als je zo kunt zingen.
1: Zeker.
0: Dat is
1: zeker.
0: Wel heel mooi. Van ja. Silla was het, hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan eens verder kijken van wie zijn jullie. Wienerke en Fokje. Zijn jullie Oldamsters?
1: Nou, ik ben wel geboren in Winschoten. En ik heb hier de eerste 4 levensjaren doorgebracht. En toen zijn mijn ouders eigenlijk verhuisd naar Groningen. Dus ik heb een hele poos in Groningen gewoond. Totdat ik ging trouwen. En dat was op mijn 19e. En toen ben ik naar Leens verhuisd.
0: Aha.
1: Dus ja. Ik ben een klein beetje Oldamster. Ja.
0: Jouw roots liggen in ieder geval hier.
1: Mijn roots liggen in Winschoten. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook wel heel leuk, hoor. Want als je nu naar dingen toe gaat... ik kwam de laatste achter van... Hey, hier heb ik vroeger gewoond. Dat was in de Hyacinthstraat. Zie, hier heb ik gewoond. Dan in één keer zie je bekende dingen.
0: Ja.
1: En dat is toch wel echt heel leuk.
0: Ja, ja. Blijft ja. Leuk. Blijf
1: ja,
0: leuk.
1: Echt blijft leuk.
0: Ja, ja. En jij, Fokje?
2: Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb Friese roots.
0: Ja, dan moeten we misschien allemaal even eventjes lachen. Maar het blijft geen zin, hè?
2: Ik ben geboren en opgegroeid in Hoogkerk. En toen ik trouwde 42 jaar geleden in Oude Pekela komen wonen. En daar woon ik nog. Maar ik kerk in Winschoten, dus mijn band met Winschoten is best wel sterk, denk ik.
0: Ja, want het Leger des Heils is toch ook een kerk, hè? Dat heb ik toch goed begrepen?
1: Ja, dat is ook een kerk, ja. Ja.
0: En jij kerkt ook bij het Leger des Heils?
2: Nee, ik kerk bij de Nederlands Gereformeerde Kerk.
0: Ah, zo.
2: Maar dus... ik werk bij het Leger des Heils.
0: Oké, okay. Ja. Ja. En even over de kerk zijn van het Leger des Heils. Want ik denk dat heel veel mensen dat... niet weten.
1: Mm-hmm. Nee, klopt dus, dat? Nee, dat klopt hoor. Heel veel mensen zeggen, oh, Leger des Heils, zwervers en tweedehands kleding. En als ik een lezing geef, dan leg ik ook altijd eerst uit van dat het Leger des Heils een kerk is. En dat wij vanuit dat kerk zijn, vanuit dat christelijke, dat we daarom de goede werken doen. Dus die goede werken die komen niet zomaar, maar omdat we echt ook in de Bijbel lezen, dat we een opdracht hebben naar onze medemens.
0: Ja, en waar moet ik dan het Leger des Heils als kerk... Waar moet ik die zien?
1: Is het... zit een beetje protestants.
0: Mm-hmm.
1: Ja, protestants. Ja.
0: En waar vind ik het binnen het protestantisme? Want er zijn zoveel protestantse kerken.
1: Ja, ik denk dat je het wel een beetje kunt vergelijken met baptist. En soms ook wel met volle evangelie. Dus het zit daar een beetje tussenin.
0: Ah ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En jullie hebben ook iedere week een kerkdienst binnenkomen?
1: Ja, wij hebben iedere zondagmorgen om 10:00 hebben wij een dienst. En 1 keer in de 2 maanden hebben wij om 4:00 een dienst. En dat is dan ook een hele andere dienst als de dienst om 10:00. We hebben dan altijd wel een koor of een muziekkorps. We hebben er iets bijzonders bij. We eten ook na die tijd. En dan is de vorm van de inhoud van de dienst ook wat anders.
0: Ah, ja. Zo. Ja, ja. En als mensen zeggen van, oh, ik zou er wel eens naartoe willen komen, terwijl ik niet protestant ben of ik ben gewoon niks of zo, hè, zoals mensen dat dan zeggen. Want dan kunnen ze gewoon bij jullie binnenlopen of moet je lid worden of hoe werkt het?
1: Nee hoor, mensen kunnen altijd naar ons bij ons binnenlopen. We kijken echt niet naar ras of stand. Nee, iedereen is gewoon welkom bij ons.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat onze kracht is. Dat iedereen bij het Leger des Heils naar binnen durft lopen. De drempel is niet zo hoog.
0: Ja, ja. Ja, en jullie gebouw, dat staat aan de bos... hoe heet het?
1: Ja, en de Dr. D. Bosstraat nummer 16. Ja.
0: Was dat vroeger een oude bibliotheek?
1: Ja. Dat klopt, dat was de oude bibliotheek.
0: Ja, ja, ja.
1: We hebben ook nog deuren beneden in de kelder met de teksten op van de bibliotheek. Dus dat is echt heel mooi. Ja. Het is een heel mooi oud gebouw. Ook heel groot.
0: Ja.
1: En veel ruimte.
0: Want als je het van buiten ziet, lijkt het niet zo groot.
1: Nee. Maar mensen die ook binnenkomen en die we het gebouw laten zien... die zeggen altijd van, jongen, ik wist niet dat er zoveel ruimte in zat.
0: Ja.
1: Maar we hebben hem ook van boven tot aan de kelder... alle ruimtes zijn in gebruik.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay. En hoe moet ik me dan voorstellen? Hè? Want als je dan bij jullie binnenkomt, kom je dan rechtstreeks in de kerk binnen? Of is dat een deel van het gebouw?
1: Nee, je komt eerst de gang in. En in die gang zijn verschillende deuren. En dat is de deur naar ons kerkgebouw. Of waar we zondag dan de dienst hebben. Maar we doen daar ook door de week allerlei activiteiten. En dan heb je ook nog een deur die gaat naar de kledingwinkel.
0: Ah,
1: en als je de gang dan verder doorloopt... dan kom je in onze buurthuiskamer... waar mensen altijd welkom zijn voor een kopje koffie en wat lekkers. En als je dan nog verder doorloopt... dan ga je naar de kindercoachruimte. En daar hebben we onze douche... toilet natuurlijk. En dan heb je een opgang naar boven. Want daar hebben we ook nog een kantoor voor vertrouwelijke gesprekken. Of je gaat naar beneden. Nou, en daar is de kappersruimte. Daar is de wasruimte. Daar heb ik 3 kledingwinkels nog.
0: Drie kledingwinkels?
1: Ja, drie kledingwinkels.
0: Meen je niet?
1: Ja.
2: En de Koopjeskelder.
1: En de Koopjeskelder.
0: Oh.
1: Ja. Ja, dat is echt heel groot.
0: Ik hoor hier nog eens wat.
1: Ja, dus mensen zijn heel verbaasd dat er zoveel ruimte in zit.
0: Ja. Goh, mooi.
1: Ja.
0: Moeite waard om te bezoeken.
1: Zeker weten.
0: Ja. We gaan even terug naar jullie toe. Want we willen natuurlijk ook graag weten wie jullie zo'n beetje zijn. Winschoter van huis uit.
1: Ja, je kan het haast niet zeggen. Ja. Fries van huis uit.
0: Fries van huis uit.
2: Dat blijft.
0: Ja, dat blijft natuurlijk. Ja. Jij bent opgegroeid in Leens?
1: Nee, ik ben opgegroeid eerst in Winschoten en toen in Groningen.
0: Ah ja.
1: En toen ik getrouwd...
0: Toen ben je naar Leens gegaan.
1: Toen ben ik naar Leens gegaan, ja.
0: En toen jij klein was, toen jij jong was, had jij toen ook een jeugddroom, Bineke?
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, ieder kind heeft zo'n jeugddroom. Hè. Ik wil graag dat worden of ik wil...
1: Ja, ik heb altijd vanaf, nou ja, toen ik in groep 3 zat, hè, toen zat ik in klas 1, toen wou ik altijd heel graag juf worden. En niet omdat ik het lesgeven nou zo leuk vond, maar het was toen de gewoonte, als een kind jarig was, dan werden de juffen en meesters getrakteerd op gebak. En ik hou heel erg van gebak.
0: Okay.
1: Is later is dat wel wat veranderd. Dat ik zei van, ik vind het ook leuk om les te geven. Maar dat was eigenlijk dat ik zei, oh, ik word ook juf en dan krijg ik altijd gebak.
0: Zo zie je maar, hè? Hoe kinderen kunnen denken.
1: Ja, hoe je dan kunt denken. Hè? Ja. Maar later ook dat we zeiden van, ja goed, toen ben ik naar de kleuterkweekschool geweest. Ja, en toen vond ik het echt wel heel leuk. Omdat je ook gewoon van je uit mezelf ben ik heel creatief. Dus en dan kon ik veel van mijn creativiteit kwijt.
0: Ja. En je bent de kinderjuf geworden?
1: Ja, ik ben juf geworden. Ik heb eigenlijk alle groepen gehad. Groep 1, 2, 3, 4, tot en met groep 8. En daarna ben ik directeur geworden van 3 basisscholen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus daar ligt jouw professie.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wat leuk om te horen.
1: Ja.
0: Hoe zit het bij jouw fokje? Had jij je jeugddroom?
2: Ja, die had ik. Dus het is niks geworden. Nou, mijn moeder die was verpleegster en haar zussen. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Alleen, ik zat op de HAVO op een gegeven moment en ik was 15 en ik vond het afschuwelijk. En toen kwam er iemand langs die vertelde dat er een nieuwe opleiding gestart ben in Groningen. Ik woonde toen in Hoogkerk. Voor kleuterleidsters. En daar kon je dan heen als je overgang HAVO 3, HAVO 4 had. En ik dacht, dit is mijn kans. Hier moet ik weg. Dus ik hemel en aarde bewogen bij mijn ouders. En nou, dus ik ging naar de klos. Net als jij, denk ik. Zo noemden ze dat toen nog, hè? Kleuterleidstersopleiding.
1: Ja. Ja.
2: En dat heb ik 3 jaar gedaan. En dat was eigenlijk helemaal niet mijn ding. Maar toen waren er een aantal die zeiden, als we nou eens doorgaan, want we hadden in hetzelfde gebouw ook de PA. Zo noemden ze dat vroeger. Dus daar ben ik beland, toen was ik 18. En daar heb ik een super mooie tijd gehad. En toen ben ik in het onderwijs beland. Tot mijn 55ste. En toen was ik er helemaal klaar mee. Het was echt. Het was gewoon. De passie die ik had, die was eigenlijk helemaal weg. En liep tegen dingen aan dat ik vond dat kinderen meer wandelende CITO-scooters waren dan dat ze echt kind mochten zijn. En ik was teamleider en alles. Nou ja, er waren iedere keer bezuinigingen. Iedere keer moest je in dezelfde tijd of minder tijd hetzelfde werk doen. Nou, daar ben ik ziek van. Dus toen ben ik gestopt. En toen dacht ik, doe ik eerst eens even niks. Dat was 8 maanden lang. En dan ga je denken, ja, en nu dan? Ik kan niks. Ik kan alleen maar in het onderwijs. Toen kwam er iemand van het Leger des Heils bij ons in de kerk een presentatie doen over het Maatjesproject. Dat werd toen opgestart. En nou, ik dacht, nou ja, ik kan dat eens even gaan kijken. En ja, zo ben ik dus eigenlijk bij het leger beland. En eigenlijk vanaf dag 1 was het gewoon, ja, het voelde als een warm bad. Een hele andere wereld. Ja, als je altijd in een gereformeerde wereld gezeten hebt, toch heel beschermd. Ja, dan kom je mensen, dan kom je dingen tegen. Nou ja, dat. En ik zit er nog. En ik blijf ook.
0: Ja. Oké, okay. Fijn te horen.
2: Ja, dat.
0: Nou, na dit gezegd hebbend, wat wordt het volgende muzieknummer?
2: Volgens mij.
1: Ja, dan staat er op wat de toekomst brengen mogen. En dat is echt een heel mooi lied, wat ook voor mijzelf heel veel betekenis heeft. Want toen ik het onderwijs verliet, dan wordt er altijd een feest voor je georganiseerd. Maar ja, ik ben zelf zo'n regelaar, dus ik regel mijn eigen feestje wel. Dus ik had ook een praiseband geregeld en ik heb ook echt een dienst gehouden. En toen heb ik ook dit lied gezongen. Zo van, ja, ik ga ander werk doen. En ik weet niet hoe dat werk is. Maar ik weet wel wat de toekomst me brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En daar kon ik me aan vasthouden.
0: Oké, en jij hebt het zelf gezongen op jouw feest?
1: Ja, met de preesband samen.
0: Oké. Jij kunt zo goed zingen dus?
1: Ja, ik kan ook. Nou ja, ik kan goed zingen, ja.
0: Oké, en jij ook natuurlijk, hè, Fokje?
2: Vandaag niet, maar ik ben lid van een koor, dus ik kan wel zingen. Ja.
0: Nou, goed zo, mooi. We gaan nou luisteren. Wie zingt het? Welke uitvoering is het?
2: Lucas Kramer, volgens mij. Toch? Of niet?
0: Ja. Nou, dan gaan we naar Lucas Kramer. Kramer,
2: Kramer
0: luisteren. Met wat de toekomst brengen.

0: na het vervlieden van de laatste tonen gaan we verder met ons gesprek. Beste luisteraars, wij praten vandaag met Bieneke Berkenbos en met Fokje Knossen van het Leger des Heils. We hebben al iets gesproken over wie ze zijn. En we gaan nu kijken van wat is het Leger des Heils en wat doet hij allemaal in Winschoten. Daar gaan we nou over verder praten. Hoe lang zitten jullie al in Winschoten? Want het is al een oude organisatie, dacht ik, het Leger des Heils.
1: Ja, het is inderdaad een oude organisatie. Ik denk dat we in Winschoten bijna 140 jaar bestaan.
0: 140?
1: Ja, dat is echt best al een hele periode. Eigenlijk, het Leger des Heils kwam in Nederland. En een jaar na die tijd was Winschoten al een korps, het Leger des Heils. Dus wij hebben een oude traditie. En daar werken wij vol vreugde in.
0: Ja. Ja, en wat was nou de reden dat het hier naartoe kwam, het Leger des Heils?
1: Nou, men probeerde eigenlijk in elke stad die een beetje, wel een beetje volume had, dus wel wat groter is dan een dorp, daar probeerde men eigenlijk het Leger des Heils te plaatsen. Omdat men zag dat overal in Nederland wel gewoon werk te doen was. Ja. En overal is wel nood. En ja, je zegt, toen was er nood en nu is er nog steeds grote nood. En soms wordt de nood zelfs steeds groter, merken wij wel.
0: Ja, en waar kwam het vandaan?
1: Het Leger des Heils? Ja? Het Leger des Heils komt eigenlijk uit Engeland. En is opgericht door William Booth. Mm-hmm. En hij zag de nood van de mensen. Hij was altijd bij de Methodistenkerk. Maar hij zag gewoon dat daar geen ruimte was voor de zwervers en daklozen. Voor de mensen in nood. En toen heeft hij het Leger des Heils opgericht.
0: Ah ja. Ja. En dat was dus gebaseerd op de sociale toestanden in die tijd?
1: Ja. Klopt. Er was natuurlijk in Engeland was grote werkloosheid. En hij werkte ook echt in de sloppenwijken. In Engeland. En dat is zo overgewaaid eigenlijk naar Nederland. Een heleboel plaatsen in Nederland, maar ook gewoon echt in het buitenland. Ik geloof dat het Leger des Heils in 135 landen werkt.
0: Oké.
1: Okay, dat is wel groot.
0: Nou, dat is al een oude organisatie dus.
1: Ja.
0: En Bieneke, jullie zeggen, we zijn een korps.
1: Ja.
0: Leg dat eens uit. Wat is nou een korps?
1: Ja, een korps is eigenlijk wat je ook kunt zeggen van een gemeente. Maar onze stichter heeft eigenlijk de militaire orde aangehouden. Omdat dat gewoon ook rust gaf en regelmaat. Alleen zei hij, wij zijn niet een leger van geweld. Maar wij zijn een leger des heils. En wij brengen ook redding. Maar wij brengen redding door middel van het geloof.
0: Ja, op die manier.
1: Ja.
0: En het geloof stond voorop of stond het werk voorop?
1: Nee, het geloof stond voorop.
0: Ja,
1: en dat zeg ik nu. Het geloof staat bij ons voorop. En vanuit het geloof doen wij de goede werken. Maar het geloof staat voorop.
0: Dat is echt jullie fundament.
1: Ja, dat is echt ons fundament. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Als je dan kijkt naar Oldambt, Winschoten Oldambt. Want uiteindelijk daar werken jullie. Mm-hmm. Wat komen jullie zo allemaal tegen als leger?
2: Ja, je zou bijna zeggen wat niet. Maar wat wij de laatste tijd wel merken, toch wel veel mensen die dakloos zijn. En dat betekent niet dat zij in het park slapen, die zijn er ook. Maar toch wel veel mensen die eigenlijk geen huis hebben. En die dan bij ons binnenkomen en vragen of wij hun kunnen helpen met onderdak. Ze hebben dan soms geen eten, ze hebben geen kleding. Ze willen zich graag douchen. Heel veel nood. En wat wij zien is dat we, denk ik, laagdrempelig zijn. Dat mensen zo binnen kunnen lopen, geen afspraak hoeven maken. Dat is voor ons wel eens lastig, hè, want dan staat er opeens iemand voor je neus op vrijdagmiddag en die komt binnen en wij denken, ja, en nu dan? Er is geen organisatie meer bereikbaar. Ja, dan springen wij in voor zover we kunnen. En mijn rol is echt de hulpvraag die binnenkomen, te kijken van wat heb je nodig en wie kan jullie het beste helpen. Wij kunnen veel, maar wij gaan geen mensen begeleiden die schulden hebben. Dan zoeken wij contact met het schuldenmaatje of met de VKB. Dus we leiden echt toe naar de juiste hulp. En we bieden een luisterend oor. En dan merken wij dat mensen dat vaak heel erg missen. Hè? Het wordt toch heel snel weggestuurd van nee, we kunnen jou niet helpen. Hè? We zitten naast het gemeentehuis. En al zijn de contacten met de gemeente veel beter geworden, merken wij nog steeds dat als mensen binnenkomen bij de balie, dat ze weggestuurd worden en zeggen, ga maar naar het Leger des Heils, die helpen je wel. Dat doen we dan ook. Maar dat is ook wel eens frustrerend. En dan denk ik, ja, de gemeente is wel verantwoordelijk voor haar inwoners. En ja, dan blijft het nog wel eens even wat liggen. Ja, wat hebben we niet? Denk ik, ja, wij helpen mensen met van alles. Met verhuizen, mensen die geen netwerk hebben. He, we hebben laatst hebben mensen voor iemand gekookt die geopereerd was. Een vrouw was aan haar nek geopereerd. En die mocht 6 weken lang haar nek niet buigen. Dus toen kwam de vraag binnen bij jou, hè, Bieneke. Kunnen jullie zorgen dat er gekookt wordt voor die mensen? Nou, we hebben 6 weken lang met een groep van onze vrijwilligers gezorgd dat die mevrouw elke dag warm eten kreeg. En wat wij ook zien is dat mensen binnenkomen voor hulp en dat ze uiteindelijk bij ons blijven als vrijwilliger. En dat het een beetje hun. Dat hebben wij best veel.
1: Ja.
2: En dat we dan ook een beetje hun redding zijn. En een stukje dagbesteding, maar ook een stukje weer gezien worden. Hè? Want dat zien wij natuurlijk heel veel.
1: Ja.
2: Veel eenzaamheid.
1: Ja.
2: Dat vind ik het ergste. Schulden is niet fijn, maar eenzaamheid. Weet je,
1: dat is wel
2: wat niemand hebt.
1: Nee, wij merken wel dat dat gewoon echt heel groot is, eenzaamheid. Zowel bij de jongeren als bij de ouderen.
2: Ja, jongeren ook. Ja.
1: Ja. Maar eigenlijk is het binnen het leger zelfs doen we gewoon echt. Nou ja, je kunt maar iets verzinnen of we doen het. Ja. En als we het niet. Als we zeggen van hé, dit is iets nieuws, dan proberen we ook te helpen.
0: Ja, ja. Als ik het goed begrijp, hebben jullie dus eigenlijk 2 rollen. Hè? Naast het kerk zijn.
2: Ja.
0: Maar in die uitvoering 2 rollen. Is 1 is de mediation. Dat je met mensen kijkt van waar kunnen jullie best direct. Of waar kunnen we jullie plaatsen.
2: Mm-hmm.
0: En 2 is dat je ook zelf de handen uit de mouwen steekt en zorgt voor koken en al dat soort zaken.
2: Ja. Ja. Van maat werden gehouden. Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Ja.
1: Ja. En we doen ook echt wat de stichter dan heeft gezegd. En die had soep, soap en salvation. Dat je inderdaad zegt van ja, we zijn een kerk. Maar het evangelie is daarin belangrijk. Maar we kijken eerst van ja, wat heeft de mens nodig als jij redding wil geven aan de mensen. Nou, dat wil niet met een hongerige maag. Dus dan kijken we eerst van wat heb je nodig als mens. Nou, dat is vaak eten en kleding.
0: Ja.
1: Ja.
2: En een plekje, veilige plek.
1: Een veilige plek.
0: Ja, uiteraard. Daar komen we zo meteen nog even op terug.
1: Ja.
0: Het volgende muzieknummer, dames.
2: Ja, zal ik het eens? Ja, die ligt bij mij. Dat is het nummer van Joke Buijs. En die heet Altijd Groter. Ik had de tekst even opgezocht. Met het Festival van Hoop op zaterdagavond treedt gospelkoor Samaya op. En daar ben ik lid van. Dus daar mag ik maar een beetje reclame voor maken. Hè. Ons eerste lied die avond, dat is Altijd Groter. Ik zal een klein stukje ervan voorlezen wat de tekst is. Het is een best wel swingend lied. Met een, vind ik, een hele mooie tekst. En het begint: wat een genade, God houdt van ons. Hij zocht ons op, hoe ver ook verdwaald. En dan is het refrein: goede Vader die ons vergeeft en met hoop vervult. Uw genade is altijd groter dan onze schuld.

0: boem. Klaar. Ja. Uit. Ja, en van zo'n melodie word je sowieso blij.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja, een hele vrolijke melodie. Ja. Je zingt hem ook zo mee.
0: Ja, ja, ja, ja. Klopt. Ja. We gaan verder met het gesprek. We hebben het dus over het Leger des Heils. Voor onze luisteraars, die nog later inschakelen. Je hebt al verteld, het is een oude organisatie. Het is kerk. Het is goed doen voor mensen. Mensen vooruit helpen. Ja, je bent kapitein van het leger, Binneke. Maar hoe word je nou kapitein van het Leger des Heils?
1: Ja, hoe word je dat? Ik zeg altijd, het is gewoon een roeping. En wij hebben natuurlijk een late roeping. Mijn man is ook officier. En nou ja, zo'n 12 jaar geleden... toen zijn we gevraagd of wij Delfzijl wilden helpen. Korps Delfzijl had geen officieren. Dat hebben we gedaan. En ik was toen nog gewoon werkzaam in het Leger des Heils. Mijn man deed het op vrijwillige basis. Dus ik was ook gewoon inderdaad kostwinner. Mijn man had zelf een bank gehad en het verzekeringskantoor. Dat heeft hij allemaal opgezegd. En toen ik daar een poosje gewerkt had, toen werd ik op een gegeven moment hadden we een dienst. En toen werd ik eigenlijk aangeraakt door Gods woord. En toen dacht ik van ja, God vraagt van mij of ik ook officier wil worden. Nou, en dan kom je in zo'n traject waarin je aangeeft van zo van ik wil graag werken binnen de Leger des Heils. En ik wil graag inderdaad ook officier worden. Nou ja, dan krijg je zo'n heel traject. En dan word je helemaal doorgelicht. En toen zeiden ze van op een gegeven moment van ja, we willen jou wel heel graag ook binnen het Leger des Heils. En toen heb ik eerst de functie gehad van auxiliair captain. En later, als je dan zoveel dienstjaren hebt, dan gaat het over in kapitein. Ja, dus zodoende ben ik kapitein geworden. En ik ben de zijinstromer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En als je kapitein en officier, is dat hetzelfde of is er iets anders?
1: Nee, je bent officier en je hebt de rang van kapitein.
0: Ah, werkt het zo?
1: Ja, ja, net zo eigenlijk gewoon als in het gewone leger.
0: Ja.
1: He, dan heb je de rang. Je begint dus bij kadet en dan word je luitenant en dan kapitein.
0: En dat is bij jullie ook zo?
1: Ja, bij ons, omdat wij zijinstromers waren, zijn wij eerst auxiliair kapitein geworden.
0: Ah ja.
1: En
0: ja,
1: daarna kapitein.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, dus in graden verhoogd.
1: Ja, ja, ja. Niet in salaris, ja, maar wel in rang. Ja, ja,
2: ja. Streepjes op je mouw. Ja.
0: En jouw functie, wat houdt er nou eigenlijk in? Want jij bent zo'n bezige bij, ik zie jou alles doen.
2: Ja, klopt. Dat klopt.
0: Maar wat houdt jouw functie nou eigenlijk in?
1: Mijn functie is allereerst om inderdaad op de zondag gewoon het woord van God te verkondigen. Dus ik ben inderdaad, zoals men wel zegt, de dominee. Nou, men kijkt ook altijd heel raar op als ik zeg van ja, ik ben hier eigenlijk de dominee. Omdat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alles wat er binnen onze gemeente gebeurt. Dus de maaltijden, het werk van Fokje, noem maar op. Je kan het zo gek niet noemen. Ik ben daar gewoon eigenlijk de hoofdverantwoordelijke voor. Maar ja, wij doen het gewoon echt heel veel samen. Dus we voelen ons ook samen verantwoordelijk.
0: Ja, ja, precies. Dus jij hebt de leiding van het leger. Je bent ook de leiding van de organisatie.
1: Ja.
0: Van alles wat er georganiseerd wordt.
1: Ja.
0: Maar sta jij nou ook in die pan soep te roeren?
1: Ja, ik sta ook in die pan soep te roeren. En ik maak ook de wc's schoon.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, ik voel me gewoon één met mijn vrijwilligers. En dan denk ik van, ook omdat je samen gewoon alles doet, kun je gewoon zeggen van, we bereiken heel veel.
0: Ja.
1: We bereiken samen gewoon heel veel, omdat we het ook samen doen. En ik voel mij niet te beroerd om te zeggen van, die wc maak ik niet schoon.
0: Ja, je bent een aanpakker en een doorpakker.
1: Ja, ja, ja. Okay. Dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, de tijd vliegt, want ik zie Ronnie alweer zwaaien. Want,
1: die man die blijft zwaaien.
0: Het gaat allemaal zo supersnel vandaag, lijkt het wel. Wat wordt jouw volgende muzieknummer?
1: Dan moet ik even mijn brilletje op hebben, hoor.
2: Zal ik even daar wat van vertellen?
1: Ja.
2: Dat is een mooie praatjes en die is geschreven door Martin Brand. Toevallig hadden we Martin gisteren aan de telefoon.
1: Ja.
2: Martin was en is een christelijke zanger, maar werkt sinds een aantal jaren ook voor het Leger des Heils. En volgens mij heeft hij samen met jou de opleiding gedaan voor officier.
1: Ja, en ik heb ook veel met Martin gezongen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, in de coronatijd.
2: Oh ja, okay. Dat is ook zo.
1: Ja.
2: Martin heeft een nummer geschreven over mooie praatjes. Weet je, ik kan hele mooie praatjes houden over leven en hoop. Maar sommige mensen denken, ja, wat heb ik aan die mooie praatjes?
0: Ja.
2: Daar gaat dit nummer over.
0: Oké, we gaan naar de mooie praatjes luisteren.

0: Beste dames, Bieneke en Fokje. De tijd vliegt.
1: Ja.
0: We gaan er even over twee onderwerpen hebben. Die willen we nog echt even in hebben. Maar we hebben nog maar een paar minuten. We willen het hebben over het afscheid. Want ik heb begrepen, Bieneke, jij gaat afscheid nemen. Wanneer?
1: Ja, op 26 juli word ik 67. En dat afscheid is op 20 september.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wanneer ga jij afscheid nemen, Fokje?
2: Ik word op 23 januari 2027, word ik 67. Dus.
0: Ja. En dan ga jij afscheid nemen.
2: Officieel wel.
0: Ja. Dan is het leger dus even helemaal onthoofd.
1: Ja. Nou, het leger des Heils heeft dat zelf ook wel ingezien, dat ze dan onthoofd worden. En hebben eigenlijk aan ons gevraagd of wij een paar uur door willen werken in de week.
0: Oké. Okay.
1: Dus en dat...
0: Dus wel afscheid, maar jullie zijn niet weg.
2: Nee, we zijn niet weg.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Ja.
0: En we hebben nog het tweede onderwerp waar we echt aandacht aan willen spenderen. En dat is het festival. Wil daar nog eens even heel goed iets over vertellen, Bieneke?
1: Nou, volgend weekend dan hebben we een groot feest binnen het Leger des Heils. Want dan komt het Stafmuziekkorps naar Winschoten. En het Stafmuziekkorps, daarin zitten allemaal muzikanten van hoog niveau. En dat wordt een geweldig iets. Op 27 juni en op 28 juni zijn ze te beluisteren. Op 27 juni is het om 19:30 in de Vennekerk. Hebben we een groot concert. Ook met medewerking van het koor Semaya en met het projectkoor. En op 28 juni zijn we te beluisteren. In de grote kerk van Veendam. Dan geven we daar een concert. En daar is het koor, het dameskoor Anima Mea aanwezig.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dus er zijn twee verschillende uitvoeringen.
1: Ja, en we hebben ook nog een open dag. Zaterdag, 27 juni, van 12 tot 3... is iedereen welkom die het leuk vindt om ons gebouw te bekijken. Maar er staan ook verschillende andere partijen waar we mee samenwerken.
0: En dan kunnen mensen alles zien, alles beleven. Ja. Kunnen de kledingwinkel bekijken.
1: Ja,
2: de winkel is open, hè?
1: Ja, ja. Ja, ze mogen het hele gebouw mogen ze bekijken. Ja.
0: En de winkel is ook gewoon open?
1: Ja, de winkel is gewoon open. Ja. Ja.
0: Oké, okay. Want ik heb begrepen dat iedereen daar kleren komt kopen ook, hè?
1: Ja, ja,
0: het is
1: iedereen.
0: Het is niet alleen voor mensen die het hard nodig hebben. Maar iedereen kan kleding. En sieraden en zo kopen. En met dat geld kunnen jullie projecten weer financieren.
1: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Ja,
2: Huishoudelijke spullen hebben we ook.
1: We hebben een koopjeshoek. Maar we zeggen ook, er zijn ook heel veel mensen die recyclen. Die het belangrijk vinden. Die duurzaamheid hoog houden. En die kunnen dus ook bij ons kopen. Ja, ja. Iedereen is welkom bij ons.
0: Is ook alles tweedehands? Of hebben jullie ook af en toe nieuwe spullen?
1: Heel af en toe hebben we wel nieuwe spullen. Ja. En dat doen we meestal in de week van nieuw. Dan komen alle nieuwe spullen, die verzamelen we. En die bewaren we. En dan hebben we een week van nieuw. En dan hangen er alleen maar nieuwe spullen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En er zijn dan restpartijen of zo? Of,
1: ja, maar ook van winkels.
0: Van winkels?
1: Van winkels, okay. Dat we kleding krijgen. Ja.
0: Ah ja, ja. Oh, dat is wel goed.
1: Ja, de HEMA die sponsort ons regelmatig. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja. Ja, ja, nou. Ja, en als je iets in de winkel gekocht hebt, als je thuis hebt, is het allemaal tweedehands, hè?

0: was nagekeken en ja. Ja, wordt gekeken van wat is nog actueel.
1: Ja, er zijn een hele grote groepen vrijwilligers die gewoon sorteren. En die gewoon ook echt heel goed kijken van is het heel en is het netjes.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Nou, we zitten ongeveer aan de tijd. Maar we gaan nog eventjes toch nog kijken van het festival. Ik ga het nog eens even goed vertellen, Wieneke. Wanneer, waar, programma?
1: Nou, we verwachten de mensen op 27 juni vanaf 12 uur in ons gebouw voor de open dag. En dan s'avonds om 7:30 is er een concert in de Vennekerk in Winschoten, gratis. En 28 juni om 3:30 gaan we naar de Grote Kerk in Veendam. En ook dat concert is daar gratis.
0: En ik heb begrepen dat Fokje meezingt.
2: Ik zing mee. Ja, ben ik in een projectkoor, ja, ik bij Samaya. Ja. Maar wat je ook nog even kan vertellen is dat de stafband door de Lange Straat gaat, middags.
1: Ja, dat is een toestemming gekregen dat het een stafband twee openlucht diensten houdt, of diensten, twee openluchtconcerten bij de Jumbo en bij hier bij het Rond. En we marcheren dus via de Lange Straat en de Venne, door Winschoten heen. Dus dat is ook een uniek iets dat we daar toestemming voor hebben gekregen. We maken muziek, al onze vlaggen zijn erbij, dus dat wordt een hele festijn.
0: Dus het verkoopt zichzelf dan?
1: Juist.
0: Als het goed is.
1: Juist.
0: Ja, ja. Dat is wel slim bekeken.
1: Ja. Ja, maar ook dat we laten zien van het leger des Heils is nog steeds levendig in Winschoten.
0: Ja, nou, dat is een mooie slotzin, slotwoord om mee te eindigen. Dankjewel.
1: Graag
0: gedaan. Dames, dankjewel dat jullie hier waren. Wieneke Werkenbos en Fokje Knossen van het leger des Heils. Jullie hebben best veel verteld, maar nog lang niet alles. We zijn klaar.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ronnie, onze technicus, bedankt. Dankjewel, Ronnie, vandaag maar weer. Luisteraars, u allemaal bedankt voor het luisteren. En we hopen dat u weer een fijn weekend voor de boeg zult hebben. We gaan luisteren naar het laatste nummer van de dames van het leger des Heils. En dat gaat worden.
2: Dat is het lied Lopen op het Water. En dat is van Elisa Manna. En dat gaat ook over hoop.
0: We hebben een uitzending vol hoop gehad vandaag. We hopen dat het ook goed allemaal zal landen. We gaan naar luisteren. Lopen op het water.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: Goeiedag muziekvrienden, daar zijn we weer voor een uurtje nostalgie bij deze zender. En we gaan deze keer terug naar de jaren 70, om precies te zijn 76, 77 en 78. En wat hebben we dan zoal? Nou, we hebben straks Loggers en Messina, maar we hebben ook Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash & Young, maar ook weer de houseband, The Shirts en The Motors komen voorbij. En wat natuurlijk voorbij gaan komen, die geschiedenissen van de alarmschijf, de muzikale tv-tips en straks in de cover een oproep om bij elkaar te blijven. Zo zou je het kunnen uitleggen, maar daar gaan we straks meer over vertellen. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. En zoals gezegd beginnen we met Jim Messina en Kenny Loggins. Zij speelden eerst ieder in allerlei bandjes, maar ze besloten in 1969 dat ze niet meer wilden optreden. Ze werden respectievelijk producer bij Columbia Records en fulltime componist. En de nummers van Kenny Loggins, die componist dus, werden opgenomen door onder andere de Nitty Gritty Dirt Band. En na een tijdje haalt vriend en platenbaas Don Ellis hem over als soloartiest binnen te komen bij Columbia Records. En voor zijn eerste soloalbum wordt Kenny Loggins geholpen door producer Jim Messina. En het klikt zo goed tussen beide mannen dat ze besluiten als duo verder te gaan. En daarom kreeg het album, het eerste album van hun ook, de titel Kenny Loggins with Jim Messina Sitting In. En van deze LP komt ook een hitsingle, Your Mama Don't Dance. En Jim Messina haalde hiervoor de inspiratie van zijn eigen ouders. Dan kun je wel even zeggen hoe goed hij dan in het dansen water. Later zou de nummer ook gecoverd worden door de Australische band The Bootleg Family Band, door Elvis Presley en door de Amerikaanse rockbands INT en Poison. Die maakte de rechter rockversie van, maar dit is het origineel, Your Mama Don't Dance.

En dat was hem helemaal. Luggins en Messina's openen van Muziekarchief voor vandaag. Your Mama Don't Dance. 1976 is het jaartal waar we in begonnen. En in dat jaar brengt Paul McCartney samen met zijn groep Wings het album Wings at the Speed of Sound uit. En van dat album worden de singles gehaald Let 'Em In en Silly Love Songs. En na de release van de LP gaat de groep op tournee, de zogenaamde Wings Over America Tour. En op het album werd Paul McCartney bijgestaan door zijn vrouw Linda, Jimmy McCulloch, Joe English en Danny Lane. En dat was de setup van de Wings Band van die tijd. We gaan luisteren naar de Silly Love Songs.

Ja, What's Wrong With That. Ja, we hebben nog steeds allemaal van die liefdesliedjes. Dan zou de popmuziek een heel stuk minder zijn als we die eruit zouden filteren. Daar zou je in de cover ook wel weer mee kunnen doen trouwens. Daar is eigenlijk een plaat in, hebben we daar deze keer in gekozen. Met twee titels in de loop der tijd. Let's Stick Together, maar dat wordt ook soms uitgevoerd als Let's Work Together. Originele artiest is Wilbert Harrison. Hij had zijn grootste hit al in 1959 met de bekende Kansas City. En als opvolger verschijnt in 1962 Let's Stick Together. Maar dat nummer werd helemaal niet opgepikt. Door radiostations, niet door luisteraars, niet zou ik maar zeggen. En jaren later probeerde die Wilbert Harrison het nog een keertje. Maar toen had hij het omgedoopt tot Let's Work Together. Een beetje meer algemene titel misschien. Met een cover van die versie scoorde de groep Can't Heat vervolgens een hit. En onze coverversie is van Bryan Ferry. Het is afkomstig van zijn soloalbum Let's Stick Together. En hij brengt het uit als zijn band Roxy Music in 1976 voor de eerste keer uit elkaar gaat. Van die LP worden twee singles gehaald. De eerste is dat The Price of Love. Ook een cover natuurlijk van de Everly Brothers. En zoals ik al zeg, het titelstuk Let's Stick Together. Die is die andere de single die van dat album komt. En onze cover voor vandaag bereikte destijds in Engeland en in Nederland de top 5. En we gaan dus twee keer luisteren naar Let's Stick Together. Want we hebben die eerste versie van Wilbert Harrison natuurlijk gepakt. Want dat was het origineel. Die komt straks. Eerst Bryan Ferry. Let's Stick Together.

0: Helemaal terug naar de krochten van de rock'n'roll muziek, zou ik bijna zeggen. Wilbert Harrison en Let's Stick Together, het origineel van de coverversie die we daarvoor hoorden van Brian Ferry.
1: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: En zo af en toe komt er nog nieuw werk van Eric Clapton uit en hij is nog steeds regelmatig op tournee. En toch is hij al actief vanaf zijn 17e jaar en toen ging hij namelijk spelen in de band The Roosters. Verder speelde hij in de loop van zijn carrière in bands als The Yardbirds, John Mayall's Blues Breakers, in Cream, in Blind Faith en Derek en The Dominoes. En daarna gaat hij solo verder en bracht natuurlijk in de loop der tijd vele albums uit. En één daarvan, misschien voor sommigen wel de bekendste, de beste, is Slow Hand uit 1977, genoemd naar Clapton's bijnaam. En op deze LP staat Clapton's klassieker A Wonderful Tonight, Lay Down Sally en Cocaine. Allemaal hits. Maar ja, wij zijn een beetje eigenwijs. Wij kiezen dan voor een andere track. Een compositie van Eric Clapton zelf. Hier is Next Time You See Her.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: Alarm!
3: Ja, die knalt er dan gelijk in zo'n jingle, als het plaatje lekker rustig afloopt. De alarmschijf die gekozen werd op 18 juni 1977. Daar gaan we het over hebben. Just a Song Before I Go van Crosby, Stills en Nash. Afkomstig van hun album CS&N. En voor dit album waren de heren na diverse soloprojecten weer samen de studio ingedoken. En dat was ook het eerste album weer zonder Neil Young. De single is Just a Song Before I Go. Die werd geschreven door Graham Nash. En hij schreef het destijds op Hawaii in zo'n 20 minuten... terwijl hij moest wachten op het overtrekken van een regenbui. Goh, dat zou nou gisteravond ook weer inspiratie opgeleverd moeten hebben voor diverse mensen. Het album CS&N en de single Just a Song Before I Go werden een groot succes in Amerika. In Nederland bereikte de single na die alarmschijfverkiezing de 22e plek... en was uiteindelijk hun laatste hit hier in Nederland. Crosby, Stills, Nash... En deze keer geen Young.

0: Dat was hem helemaal. Crosby, Stills en Nash en de song Before I Go. Brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En dan natuurlijk vanavond om 5 minuten voor 8:30 op NPO 3... Pinkpop 2026 live. Met de reportages en beelden van onder andere de editors... Frans Ferdinand, Thijs Boontjes, Suzanne en Freek en The Cure. En maar om 8:45 kun je naar de NDR toe gaan... voor de uitzendingen Schlagers die ze kennen zullen... met groot succes van onder andere Die Prinsen... Connie Francis, Jürgen Marcus, Katja Epstein... Reinhard Mai, Semenu Rossi, Udo Jürgens, Matthias Reim en Andrea Berg. En iets heel anders is dan weer op BBC 2 te zien... 9:45... De Princess Trust Rock Gala uit 1986. Dat is een jubileumeditie destijds van dat goede doel-evenement in Engeland. Met optredens van onder andere Big Country, Level 42, Susanna Vega, Birthday Party. Met daarin Phil Collins, Mitch Ure, Mark Knopfler, Rod Stewart, Elton John, Eric Clapton, Joan Armatrading, Howard Jones, Paul Young en Tina Turner. Ik wil een paar grote artiesten op het podium hebben staan, dan moet je daar even naar kijken. En op BBC 2 gaan ze vanavond 11:15 verder met de Tina Turner's Wildest Dreams. En dat is een live concert van september 1996 vanuit de Amsterdamse Arena. Gaan we naar de zondag toe. Natuurlijk dan om 7:45 op NPO 3 weer Pinkpop Live. Met weer beelden. Met de, onder andere ze hebben een beetje een Brabantse thema erin gegooid. Met Brabantse artiesten. Rowan Hezen, Beppie Kraft, Pablo van der Poel van The Wolf, weet je wel. Blackbird en verder natuurlijk ook The Foo Fighters, Youngblood, Direct en White Lies. Op BBC 2 om 11:00 precies, Later with Jules Holland... met de optredens van diverse artiesten. Ik kon nog niet achterhalen op de site van de BBC welke artiesten precies... maar dan moet je maar even gaan kijken morgenavond. Op diezelfde zender, maar dan om 11:45 een verslag van Transmit... en dan allemaal zonder klinkers geschreven, maar dat maakt niet uit. Ik spreek het gewoon met klinkers uit. Een festival vanaf de Glasgow Green... met onder de C-Mat, Amy McDonald, Sky Newman en Lewis Capaldi. En dan nog 2 tips voor de komende week. De maandag om 5:10 op NPO 1... De arbeidsvitamine quiz met teams zoals Cor Bakker, Emma Kok... tegen Do en Niger Karoze en Nora Akashar en Remco Veldhuis. En volgens mij is dit gewoon een herhaling van eerder. En dat doen ze op de dinsdag nog een keertje weer... met andere teams wel weer om 5:10 op NPO 1, de arbeidsvitamine quiz. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Nou, dat is fijn dat je dat doet. Hè? Dan kun je mooi meekrijgen wat we nu gaan doen. 1977 zijn we dus ondertussen wel alleen aangekomen. Toen schreef Carly Simon samen met Marvin Hamlisch... en Carol Bayer Sager het nummer Nobody Does It Better. En ze deden dat voor de James Bond film The Spy Who Loved Me. Carly Simon werd geboren op 25 juni 1945... en begon haar muzikale carrière in 1964... samen met haar zus Lucy als de Simon Sisters. In 1966 trouwt hij Lucy en verhuist Carly naar Frankrijk. 1967 gaat ze weer terug naar Amerika... en door allerlei oorzaken verschijnt pas in 1971 haar debuutalbum. In 1972 heeft ze een hele grote hit natuurlijk met You're So Vain... en trouwt ze met James Taylor. Pas in 1977 heeft ze haar volgende hit in ons land. En dat is met deze dus waar we het al over hadden. Nobody Does It Better.

Nobody does it better. En daar kunnen ze allemaal het etiketje in de house in Amerika van opplakken van soft pop. Carly Simon was dat in 1977. We gaan verder met The House Band. En dat is een Amerikaanse, moet je mij horen. Het is een Amsterdamse band. En die is voortgekomen uit muzikantencollectief dat jarenlang actief was in de Hilversumse radiostudio's, in het Amsterdamse Paradiso en als huisorkest van de VPRO. Naast de vaste leden bassist Peter Smit en gitarist Harry Hattel was de House Band eigenlijk net een soort doorgangshuis. Dan kwamen er weer die in spelen en dan speelden die er weer een tijdje in. Naast hun radiowerk begeleidden ze buitenlandse artiesten en traden ze behoorlijk veel op. 1977 wordt hun eerste echte eigen album uitgebracht. Die luistert naar de titel Sympatico. En de hoes daarvan is getekend door striptekenaar en grafisch ontwerper Joost Zwarte. En dat is dan ook heel duidelijk te zien. En van dit album worden twee singles uitgebracht. Dancing Shoes en deze Don't Lose Your Love.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Jawel, en we zitten nog even na te genieten van de houseband met die fantastische zangeres die daar de hoofdrol pakte, Flora van Zutphen. Van de ene zangeres naar de andere zangeres, en dan hebben we het over Annie Golden en haar groepje The Shirt. Die bestond verder uit drummer John Crisoni, gitarist Arthur LaMonica, bassist Robert Racchioppo en toetsenist John Piccolo. En ze zijn allemaal afkomstig uit de New Yorkse wijk Brooklyn en speelden veel in de legendarische club GB's. En Tell Me Your Plans, dat was natuurlijk hun debuutsingle en werd in 1978 alleen een hit hier in Nederland. En hun debuutalbum The Shirt, die werden opgenomen in de Londense Wessex Studios. En na hun hit Love and Walk Away uit 1979 werd het redelijk stil rond The Shirt. Maar daar had er natuurlijk ook alles mee te maken dat Annie Goldie verder ging als actrice in diverse films en op Broadway. Maar wij hebben natuurlijk nog steeds warme herinneringen aan dit nummer Tell Me Your Plans.

the shirts and tell me your plans. Nou, ik weet wat voor plannen we allemaal hebben. Gaan we niet over hebben. Ga ik niet vertellen deze keer. We gaan verder met de band The Motors. En de kern van die band The Motors bestond uit Nick Garvey en Andy McMaster. En ze speelden eerder in de groep Duck Deluxe. En ze startten The Motors in 1976. En die Garvey en McMaster maakten samen enkele demo's. En die stuurden ze natuurlijk op. En daar werd goed op gereageerd. En toen besloten ze de groep maar uit te gaan breiden. Want met z'n tweetjes was ook niet alles. En daar kwamen bij Ricky Wurman en Bram Chapman. Ze debuteerde in maart 77 in de bekende Marquee Club in Londen. En als eerste single werd Dancing the Night Away uitgebracht. En de volgende single van de band The Motors is natuurlijk Airport. En dat werd hun doorbraak hier in Nederland. En wordt nog steeds gezien als hun grootste hit aller tijden. En ook eigenlijk hun enige hit in onze top 40. MUZIEK

Jawel, you took my lady to another place, airport. Ja, dat zo gaat dat. Afscheid nemen heet dat ook wel eens. Motors uit 1978. En na succesvolle albums als Nightingales and Bombers en The Roaring Silence heeft Manfred Mann's Earth Band in 1978 opnieuw een hitalbum met de album Watch. En daarop staat ook de single Davies on the Road Again. Het is een cover van Joe Simon's versie uit 1970. En die Joe Simon zat ooit in de groep The Electric Flag. En hij schreef Davies on the Road Again samen met Robbie Robertson van The Band. En de single successen van Manfred Mann's Earth Band bleven in die tijd een beetje achter bij de albumverkopen. En toch weet Davies on the Road Again nog de 15e plaats in de top 40 te halen. Maar ze bracht ook een prachtige live-uitvoering in die tijd uit. En daar hebben we voor gekozen deze keer, bijna 6 minuten lang, Davies on the Road Again, Manfred Mann's Earth Band.

Live was dat, Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band. En dan blijf ik het zo bijzonder vinden. We hebben zo'n prachtige muziek, een mooie solo van Manfred Mann zelf op zijn toetsen. En dan eindigt het als... Zo van wat een einde aankomen. We weten eigenlijk niet hoe we dit verder moeten doen. Zou hem ook gewoon kunnen uitveden met applaus van het publiek, zeg maar. Ik kijk naar de klok. Ja, we hebben nog tijd voor één nummertje. Dat is een nummer afkomstig van het album Moonflower van Carlos Santana. En dat album verschijnt in 1977. En natuurlijk moet ik zeggen Carlos Santana, maar natuurlijk met zijn band. Het is deels een live en deels een in de studio opgenomen album. En de muziek is een mix natuurlijk van Latin en blues rock. De dubbel LP bereikt in Amerika, Engeland en Nederland de hoogste plaats in de albumlijsten. En van het album komen een paar singles. Let the Children Play, She's Not There en de plaat waar wij graag mee willen afsluiten vandaag. Hier is I'll Be Waiting. Tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.
3: They took my blue suede shoe down to Omobile. Got to rock.

Weer zaterdag in 12 uur geweest, dus tijd voor Stewtime bij RTV Go, de lokale omroep van het Oldambt. Begonnen aflevering 482 met Carl Lee Perkins, geboren Tiptonville 9 april 1932 en in Jackson op 19 januari 1998 overleden. Was een Amerikaans pionier als het gaat om de rockabilly muziek, een combinatie van rhythm and blues en country muziek. En zijn single werd uitgebracht bij het Sun Record label en hij zou doorbreken in 1956... met het een jaar eerder door hem geschreven Blue Suede Shoes. We kennen het allemaal wel, denk ik. Begonnen Stewtime, aflevering 482. Niet met zijn Blue Suede Shoes, dat heb je wel begrepen, maar Put Your Cat Clothes On. En dat werd ook op het Sun label uitgebracht. Ja, we gaan vandaag weer samen op stap door de wereld van de Americana roots en country muziek. En komen daarbij onder andere het album A Beautiful Buzz tegen, een bluesalbum van Samantha Martin en haar Delta Sugar Band. Het is ons album van de week, dus verspreid over deel 1 en 2 hoor je 4 tracks. Verder een heerlijke twin song met als onderwerp iets de schuld geven. En wie we de schuld geven, dat hoor je verderop in het programma. Geen on the road to, maar we duiken deze week met onze rubriek Evergreens in de jaren 70. En doen dat met een paar mooie country songs. En niet vergeten, nieuw werk van Mark Blomsteel, Phil Hooley en de Red Camel Collective. En Danny Paisley. Later dit jaar komt zijn album Bluegrass State of Mind uit. Maar hier is alvast een voorproefje. Een lekker kopje koffie serveren we. Koffie met melk. Cream in my coffee.

het kader van Zeg maar nee, dan krijg je de twee, draaiden we nog een bluegrass. En wel de nieuwste van Donna Hughes, The Grass Ain't Greener. We kennen allemaal de uitdrukking wel en wat ermee wordt bedoeld. In dit geval gaat het om een tragisch verhaal in de Hughes family. Iets wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds bezighoudt. En ze verwerkte het in deze songtekst, The Grass Ain't Greener. En dat brengt ons bij ons album van de week. Samantha Martin en de groep Delta Sugar, A Beautiful Buzz, werd op 22 mei jongstleden uitgebracht op het Gypsy Soul label. Vandaag dus in de spotlight het genoemde album. Het album is een live registratie en opgenomen tijdens hun Love Is All Around tour. Het begon allemaal in het clubcircuit in Toronto en omgeving met de EP Mississippi Sun als eerste resultaat. En spoedig volgden de albums Run To Me en The Reckless One. Nu dus A Beautiful Buzz, een live album met daarop soul, gospel en, jawel, blues. Tijdens de laatste show van hun tour in Maple Ridge in British Columbia werd het allemaal opgenomen. Officieel stond de release gepland voor 2022, maar we kennen het verhaal wel van corona, dus daar doen we verder het zwijgen toe. Laten we maar gaan luisteren naar muziek. Straks hoor je All Night Long en Love Is All Around. Plak je ze in de juiste volgorde achter elkaar, dan krijg je dus, zoals we gaan luisteren, Love Is All Around, All Night Long.

Na deze eerste kennismaking met het album A Beautiful Buzz van Samantha Martin en haar band Delta Sugar gaan we door met een homegrown moment. In Rotterdam werd hij geboren, maar hij leeft al een groot aantal jaren zijn droom in de omgeving van Nashville. Hij komt regelmatig met een single en zo. Het is alweer een paar jaar terug, denk ik, dat er een full album uitkwam. Maar hij is ook af en toe even terug in zijn vaderland. En dan heeft hij onder andere een optreden in het Isala Theater. En die bevindt zich in Capelle aan de IJssel. Ik heb het over Mark Blomsteel. Hier is zijn brand new song. Hier is Barely Made It Home.

She softly strummed her guitar. Ja, met haar vinger veegde ze zachtjes over de snaren van haar gitaar. Rebecca Lobie in haar nieuwe single Little Brute. En zelf zegt ze over het ontstaan het volgende. I wrote Little Brute about a year ago when I was driving back to the studio after dropping the band off at the airport. I started to feel like I perhaps owed someone an apology. And then this melody popped up into my head. End of quote. Yeah. En met deze quote van Rebecca komen we aan bij onze Twin Song. Een Twin Song waarvan ik aan het begin van het programma zei, een Twin Song met als onderwerp iets de schuld geven. In dit geval geven we de schuld aan het hart. Blame It on the Heart. Een lied over een relatie vol leugens, bedrog en ontrouw. Het werd geschreven door Harlan Howard en Costas en opgenomen door de Amerikaanse countryzangeres Patti Loveless. Het werd in april 1993 uitgebracht als de eerste single van haar album Only What I Feel. En onze Twin Song versie die komt van The Mavericks. Van hun album Play the Hits uit 2019. Uitgebracht werd dat op het Mono Mundo label. Met dank aan Pieter Groenhagen is hier deze week twee keer Blame It on the Heart.

Tja, tja, tja. Ja, bekende stijl van The Mavericks. En daarvoor het origineel Patti Loveless en haar Blame It on the Heart. Zij kwam er als eerste mee, zoals gezegd, in 1993. En heb je nou thuis ook bij het beluisteren van dit programma... je luistert overigens naar Stilltime bij de lokale omroep van het Oldambt, RTV Go. En wat ik vervolgens wilde zeggen is dit. Heb je ook een idee voor een twin song of een andere song die past in de format? En dan heb ik het over Americana... Roots en country muziek, laat het weten via info@rtvgo.nl. En doe dat ter attentie van Stewtime. En dan gaan we zeker reageren. Ja, en mocht je dit programma op de zaterdag tussen 12 en 2 een keer niet live kunnen beluisteren, niet getreurd. Ergens in de loop van de week ga je naar www.rootsparadise.com en dan luister je het programma op je gemak nog eens eventjes af. Ja. Afgelopen week luisteren. Ik luister bijvoorbeeld wel eens naar NPO 5. Misschien jij ook wel. Daar hadden ze deze week de Evergreen Week. Ja, en gisteren dus een soort van eindlijst. Met daarop een bekende top 3. De Cats, Peter Maffay en de Eagles op 1. En toen dacht ik van, hey, lijkt me leuk om ook vandaag eens een duik te doen in de country songs uit de jaren 70. Ja, en de songs waar ik voor heb gekozen, die zeker ook het predicaat Evergreen verdienen, ga je nu horen. Straks als laatste Don Williams en zijn You're My Best Friend uit 1975. Daarvoor The Eagles en hun Take It Easy uit 1972. En we gaan beginnen met, hoe kan het ook bijna anders, John Deutschendorf III. Dan hoor ik je thuis denken, wie? Gewoon, John Denver, 1971. En je weet het wel, Take Me Home, Country Roads.

Lekker toch, om deze songs uit ons collectief geheugen en waar we allemaal wel herinneringen aan hebben, terug te horen. Van de jaren 70 naar 2026. Op de radio kost dat geen tijd en je hoeft je er niet voor te verplaatsen te reizen. Ik heb het laatste album van Everything We'll Ever Need van Phil Hooley meegenomen, met daarop een lied over een dromende cowboy. Ja, gaan wij ook even doen. Waarvan of waarover die droomt? Phil Hooley, Cowboy Dreaming.

Cowboy Dreaming, Phil Hooley. De laatste van het eerste uur is door de souschef klaargezet. Een bluegrass song van het binnenkort verschijnende album Find Your Way Home van de Red Camel Collective. Ja, en met Under the Mexican Sun denken we gedachten even aan het WK-voetbal. Vanavond dan weliswaar voor Nederland niet onder de Mexicaanse zon, maar warm zal het ongetwijfeld worden. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

Welkom terug bij Stewtime, je muzikale lunch, wekelijks tussen 12 en 2 uitgeserveerd hier vanuit de keuken van de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. Tot 2 uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton met daarin mooie Americana, roots en country muziek. En als eerste van het laatste uur hoorde je Eddie Cochran met zijn Shorty in a Hurry song. Cochran nam een aantal songs op over een country boy met de naam Shorty. Zo is er het lied Cut Across Shorty. En dat is een lied dat gaat over een hardloopwedstrijd waarbij de plattelandsjongen Shorty een kortere weg neemt om vooral de wedstrijd te winnen, want de hand van Miss Lucy staat op het spel. Ja, en er is ook een lied dat wij draaiden, Shorty in a Hurry. Op de flipside van deze laatste, door het Vintage Archives label uitgebrachte single, staat overigens Sweetie Pie. En ik denk dat we die maar eens voor een volgende keer gaan beluisteren. Wij zijn niet in a hurry en nemen ook geen shortcut. Je kunt nog een heel uur luisteren naar je favoriete lunchprogramma met, zoals gezegd, Americana, roots en country muziek. In deel 2 straks nog 2 tracks van ons album van de week. A Beautiful Buzz van Samantha Martin en de groep Delta Sugar. Verder nog een mooie één-eigen twinsong. En die komt in het tweede uur uit mijn eigen koker. We vergeten ook vandaag ons eerbetoon aan de Dutch country muziek niet. En daarvoor bedanken we deze week Pieter Groenhagen. Ja, hij had het druk van de week. Met zowel dit als ook die in het eerste uur aangeleverde een eigen twin song. En we hebben nieuw werk van de Zweedse groep Local Terrain. En uit eigen land hebben we Danny Vera samen met Marlon Pitchell. Door met nog meer nieuw werk. Nick Chandler. Zijn nieuwe album Look For Me. Kijk naar mij uit. Ja, hoe toepasselijk. Het zal later dit jaar op het Pinecastle label worden uitgebracht. Gelukkig worden er altijd al singles vooruitgestuurd. Dus hebben we nu als nummer 2 in het tweede uur een pre-taste van wat je te wachten staat. Nick Chandler en zijn Maria Song.

Met de vakantie voor de deur, waarbij velen er weer op uittrekken om te genieten van een welverdiende vakantie en om dan vervolgens terug te keren naar huis om er weer langere tijd tegenaan te kunnen. En sommigen vertrekken definitief, laten Nederland achter zich. Ik denk aan het programma Ik Vertrek. Leek het mij een leuk idee om Freddy Fender vandaag eens te laten horen met zijn uitvoering van Vaya con Dios, oftewel Ga met God. Het gaat je goed. Reis veilig en kom goed aan, enzovoorts. Ja, werd allemaal uitgebracht in 1991 op het Reprise label. En het album waar wij het afhaalden draagt de titel The Freddy Fender Collection. Nostalgie bij Stu Time. En we gaan door met onze nostalgie-rubriek Ode aan de Nederlandse country-artiesten. Vandaag, zei ik al, aangeleverd door Pieter Groenhagen. Hij wil ons laten luisteren naar The Shaking Arrows, een Nederlandse rock'n'roll band uit Waalwijk. De band is vanaf 1961 actief en bestaat uit een drietal gitaristen, inclusief zanger en een drummer, en kreeg in Nederland veel bekendheid met hun vocale en instrumentale gitaarmuziek in de 60s-stijl. Ze brachten sinds het eind van de jaren 70 meerdere platen uit op het Philips label. Je hoort straks uit 1987 van het album Rocking Love het lied Sweet Surrender. Daarna kun je genieten van een track van het album Young Gods, door Telstar in 2005 uitgebracht. Het is één van de albums van Major Dundee. En Pieter Groenhagen, hij koos van dit album voor Mi Corazon. Hier is ons eerbetoonmoment aan de Nederlandse country. Ja, en toen dacht het apparaat van, ja, ik wil wel, maar nog even geduld. Nou, kan je wel vertellen dat we straks na deze twee, met daarin ons eerbetoon aan de Dutch country, gaan luisteren naar het verhaal van de Twinsong. En daarbij gaan we luisteren naar een lied met als titel When You Say Nothing At All. En dan kijken we door het glas en dan gaan we nu de plaat starten, Mr. Souschef. Yes.

We namen de laatste minuten de hoed af voor ons eerbetoon aan de Dutch country scene. En dat brengt ons bij onze tweede twin song. Uit eigen koker, zei ik al, ook eeneiig. Stilte of non-verbale signalen zoals een glimlach, een blik of een aanraking kunnen liefde, begrip en diepe emoties soms veel krachtiger overbrengen dan woorden dat kunnen. Het is het onderwerp in het lied When You Say Nothing At All. Je kent het misschien in de uitvoering van Ronan Keating, maar countryzanger Keith Whitley is de oorspronkelijke zanger van dit lied When You Say Nothing At All. Hij nam het op voor zijn album Don't Close Your Eyes en bracht het uit in 1988 en het bereikte de nummer 1 positie in de Billboard Hot Country Single hitlijst. De twin-uitvoering die komt van het album Now That I Found Love. En die is van Alison Krauss en wordt begeleid door haar heerlijke band Union Station. Uitgebracht op het Rounder label in 1995. Hier is genieten. Hier is twee keer When You Say Nothing At All.

Soft, romantic, love song, ballad style. Je hoort het in Stewtime tussen 12 en 2 op de zaterdag. In het programma, inderdaad, Stewtime bij de lokale omroep van het Oldambt, RTV Go. Tussen 12 en 2 zei ik live te beluisteren, maar lukt dat een keertje niet? In de rest van de week kun je ons volgen en nog eens beluisteren. Of sowieso beluisteren wanneer je het hebt gemist bij www.rootsparadise.com. En wil je reageren? Doe dat via info@rtvgo.nl ter attentie van Stewtime. En daarmee zijn we aangekomen bij ons album van de week rubriek. Nog 2 songs van ons album waar we de spotlight op richten. Op het album A Beautiful Buzz van Samantha Martin en Delta Sugar. Uit de pen vloeiden de meeste songs van Samantha, maar ook van haar gitarist Curtis Chaffee. En daarnaast vind je ook wat coverwerk op het album. Onder andere Buddy Miles' Them Changes, Loving Cup van The Rolling Stones, waarmee het album wordt afgesloten, en van hip-hop country artiest Ranch hoor je My Crown. Het album opent met Love Is All Around en wordt gevolgd door Don't Have To Be met Hammond en een lekkere driemans blazers sectie. Don't Have To Be en Good Trouble zijn overigens geen nieuwe songs, maar zijn ook te vinden op een eerder album, The Reckless One. Een lekkere saxofoonsolo van Steve Mariner hoor je in All Night Long. En hij zingt mee in het lied The Shape I'm In. En dat is dan weer een origineel van de band. A Beautiful Buzz is een mooie en afwisselende live-registratie van deze met 11 personen tellende, heerlijk spelende bluesband met Samantha Martin en haar krachtige soulstem in de spotlight. Het werd tijdens de laatste show van hun tour in Maple Ridge, British Columbia, opgenomen. Wat wil ik als laatste laten horen van dit album? De laatste 2 tracks voor dit programma vandaag. Them Changes, Don't Have To Be. En draai dat om, dan krijg je They Don't Have To Be, Them Changes.

Tot zover het voorstellen van A Beautiful Buzz van Samantha Martin en Delta Sugar. En ik zei al, het ging om een live registratie. Dus vandaar dat je ook nog even Samantha hoorde en het publiek bedankte. Door met nieuw werk van Danny Vera. En hij doet het in dit geval samen met Marlon Pitchell. En die komt uit Rotterdam en in zijn muziek zit veel rock en soul. En dat zijn ingrediënten die Danny ook wel weet te waarderen. En dus lag een samenwerking wel voor de hand, meer een kwestie van tijd. Die hebben ze gevonden. Hier zijn ze samen. Try again.

Je hoorde Local Terrain, een folkrock duo uit Göteborg. En dan zijn we even in Zweden. Vanavond de tegenstander van Nederland. In het duo vinden we Johannes Wieden en op trompet Max Lindahl. Hun debuutalbum verscheen 27 februari jongstleden en bevat songs met onderwerpen als Separation en Midlife Crisis. Je hoorde hun Weight of the World. In 2024 verscheen op het Lula-label en gedistribueerd door 30 Tigers het album Long Way Home van Ray LaMontagne. Ik heb het album voor vandaag ook opgenomen in de lijst en wil je nu laten luisteren naar I Wouldn't Change a Thing.

wouldn't change a thing. Denk jij daar anders over? Laat het ons weten via info@rtvgo.nl. En dan ter attentie van Stewtime. De voorlaatste van de show komt van Dougie Burns. Het gaat om een registratie van zijn optreden tijdens het Belladrum Festival in Schotland van dit jaar. Hier is die met zijn Hey Ho Song.

Dit was dus, zoals gezegd, Dougie Burns. En het werd allemaal opgenomen tijdens zijn optreden op het Belladrum Festival in Schotland eerder dit jaar. En mocht je nou na deze uitzending van Stewtime afreizen naar Grollo voor het International Blues Festival al daar, dan wens ik op dat festival veel plezier. Ja, en wij kijken en dan zien we dat we ons gaan opmaken voor de laatste van vandaag. En die is door de sous-chef ook klaargezet. We gaan eruit met een rockabilly song. En die rockabilly song draagt de titel Venus in Blue Jeans, gezongen door Jimmy Clanton. Namens de sous-chef zeg ik, heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date is op 27 juni om 12 uur precies, hier bij RTV Go.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten.

0: Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een Amerikaanse band, bestaand uit 6 leden. En ja, die zou je ook kunnen kennen als Jefferson Airplane. Maar toen Paul Kantner in 1984 de band verliet, toen hebben ze de band omgedoopt naar Jefferson Starship. En later hebben ze dat gewoon Starship genoemd. En in 1985 scoren ze een hele grote hit in Nederland met We Built This City. En wij draaiden zojuist Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook dat was een groot hit in het jaar 1987, als ik me niet vergis. Even checken. Ja hoor, 1987 stond op het album No Protection uit dat jaar. En die hoorde natuurlijk Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En ik heb nieuws voor je. Daar ga je de komende 2 uur naar luisteren hier op Groningen 1. En wat kun je verwachten? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Olivia Dean. De mama's en de papa's komen eraan, evenals Erasure. Michael Jackson, dan zie ik de Kreuners staan. Elton John, die Erste Allgemeine Verunsicherung. Ook daar gaan we iets van draaien. Lips Incorporated, Lionel Richie, Aretha Franklin, Birdie en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week Radicaan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits, de leuke gauwouwe die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende band. Ja, ze hebben wereldwijd gigantisch veel hits gescoord. En daar hebben we eentje uitgekozen hier voor het programma Plaatwerk. En dat is Feel the Love. Ik heb het natuurlijk over 10cc.

De Mama's en de Papa's, zo heette deze band. En Monday, Monday, het is gelukkig nog een paar dagen voordat het weer zover is. Maar ja, dan moeten we er weer volop tegenaan, begin van de week natuurlijk. Goed, daarvoor draait we Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we begonnen met Tempt CC en Feel the Love. En we gaan nog even door in plaatwerk met een liedje over love. Erasure. Hier zijn ze met Sometimes.

onze eigen Haagse Anouk heeft ook een nummer uitgebracht die dezelfde titel draagt. Sacrifice, maar dat is toch iets heel anders. Elton John draaide wij 1990 en dat heet Sacrifice. En dat was in de tijd een grote hit. Werd ook heel veel gedraaid op Radio 3, kan ik me nog herinneren. Daarvoor de Kruiners en ik wil je. Michael Jackson draaide met Wannabe Starting Something. We begonnen met Erasure en Sometimes. En we gaan even over naar de Duitse taal. En dat doen we met de Erste Allgemeine Verunsicherung.

was ooit de voorman van de Commodores. En solo heeft hij ook een flink aantal hits gescoord. Waaronder een behoorlijk wat romantische. En dit was er eentje van Stuck on You. Je hoorde Lionel Richie. Daarvoor in Lips Incorporated en Funky Town. We begonnen met Erste Allgemeine Verunsicherung. Een band in de tijd afkomstig uit Oostenrijk. En dat heette Baba Bankgeval. We gaan door in plaatwerk nu met muziek uit de film The Blues Brothers. Aretha Franklin en Fink.

0: 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd.

0: Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeudeboelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een nummer afkomstig van het meest succesvolle album van deze band. En dat is natuurlijk Brothers in Arms uit 1985. En ja, op 29 november van dat jaar, 1985 dus, werd dat nummer wereldwijd op single uitgebracht. En het werd ook wereldwijd een hele grote hit. Dire Straits hoorde je. En Walk of Life. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat een programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is een programma van de grootste hits en de leukste gauw houden. En wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan straks Sommieu draaien. Even als de Hepstars, Mink de Vil, Rufus en Chaka Khan zie ik staan. Boudewijn de Groot komt voorbij. Even als Nick Kamen, Peter Held, Stacey Lettyshaw, Maroon 5, Dave Edmonds, Normaal zie ik op een lijstje staan. Even als ILO, oftewel The Electric Light Orchestra. En dan zie ik ook nog Helen Shapiro staan. Dus dat beloof wat het komende uur. Ik raad je dan ook weer aan om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radio tikkeltje aan en geniet van die grote hits. En leuke gauwhouden die we weer brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook, het volgende nummer is van een Nederlandse band. Werd opgericht in 1974 en bestond in de basis vooral uit tekstschrijver Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En ja, we kennen ze natuurlijk als een band genaamd De Nit. En wat is eigenlijk het Engelse woord voor neten? Ja, hoe kom je op die naam, zou je zeggen? Goed, we gaan een van hun hits draaien. En dat is natuurlijk In the Dutch Mountains. Die zijn De Nit. Plaatwerk.

0: is een band afkomstig uit Zweden. Die werd opgericht in 1963. En ja, dit nummer stamt uit mijn geboortejaar 1966. Ik denk dat het wel hun grootste hit is. En ze hadden nog een bekende bandlid. Dat was namelijk de toetsenist Benny Anderson. Jawel, die we later kennen van de band ABBA. Uiteraard de Hep Stars hoorde je met Sunny Girl. Daarvoor draaide we muziek van dit moment. Sans Mieux, Morning, The Nit draaiden we daar weer voor. Met de Dutch Mountain. En dit is er eentje van Ming DeVille, Spanish Stroll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Ja, het is een jongen die vooral bekend werd als model voor de Levi's reclame voor een stonewashed spijkerbroek die hij trok in een wasseret om hem te gaan wassen. Dat kun je vast nog wel herinneren. En later brak hij door als zanger met de hulp van Madonna. Want zij zong in het achtergrondkoortje van Each Time You Break My Heart. En dit was een hit in 1990 voor deze jongen. Nick Kamen heet hij en I Promised Myself. Daarvoor bouwden wij in de Groot en Testament Rufus en Chaka Khan. En zij zong een nummer waar, denk ik, best veel mensen helemaal op uit hun dak zijn gegaan op dansvloer in de discotheek in de jaren 80. Ain't Nobody en Ming DeVille zat daar weer voor met Spanish Stroll. En door in plaatwerk nu met een van de grote hits van de jaren 70. Deze is van Peter Held en Rosen ohne Dorn.
1: Weil dir ein anderer sagt, sie passt nicht gut zu dir.

Maroon 5 en She Will Be Loved. Daarvoor zat Stacey Lettyshaw, Jump to the Beat. En daar weer voor draaide weer een plaatwerk. Peter Held uit de jaren 70 met een nummer wat zelfs in Nederland een groot hit was. Rozen ohne Doornen. En door in plaatwerk nu met Dave Edmonds en I Hear You Knocking.

Het is een echte klassieker. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Daarvoor draaiden we Normaal. En Heidi, we begonnen met Dave Edmonds, I Hear You Knocking. En wat gaat dat toch ongelooflijk snel, die twee uurtjes. We zijn alweer aan het eind van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren. En de laatste is van ELO en Mr. Blue Sky. Tot volgende week.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad...

0: het mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

draaide 's ochtends aan de radio. Er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot. En mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop. En met de vinger op de rode knop. Perfecte timing tussen babbels

0: het nieuws van 6 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: Hallo, hallo!
4: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Sonny Fodera, Feel Again.
1: Ik wil ook al beginnen met zaterdagavond.
0: Zijn we weer vrij?
1: De hele avond.
0: Voor jou en mij.
1: Net over zessen, we zijn er weer bij.
0: Week 25, jaar 6, seizoen 6. Aflevering 262. Oh, wat een pech.
1: Ja, we zijn er weer. Goedenavond.
0: Hoi, Yuri.
1: Nou, wat?
0: Ja, goud.
1: Ik.
0: Zenuwachtig al?
1: Nou,
0: kick-off over een uurtje.
1: Ik heb wel een klein beetje spanning, moet ik zeggen. Want ja, ik heb Zweden gezien.
0: Ja, nou, ik had gedacht, we winnen van Japan en spelen gelijk tegen Zweden. Maar,
1: ja, ik had al gezegd dat Japan een moeilijke opgave. Maar ik ben wel blij. Ik hoop dat de Zweden wel meer willen voetballen
0: dan Japan. Ja, dat heb ik van met je.
1: Maar ik moet eigenlijk zeggen, het hele WK op een paar landen als Argentinië en België na, of Argentinië en Duitsland na, spelen best wel veel toppers gewoon gelijk spel.
0: Nou,
1: Spanje gelijk.
0: Ja, die dag van Spanje, wat was dat? Dinsdag, maandag?
1: Ja, zoiets.
0: Spanje gelijk, België gelijk. Zwitserland, Saoedi-Arabië of Qatar gelijk. Had ik ook niet
1: in heel veel in ieder geval gelijk.
0: De mensen die daar een poeltje hadden gezet, die zijn niet blij, denk
1: ik. Ik loop ook niet zo goed op een poeltje, moet ik zeggen.
0: Er was laatst een statistisch bewezen stuk op dat wanneer je meedoet aan een poeltje, je moet mensen hebben die er geen verstand van hebben, die winnen meestal.
1: Dat klopt.
0: Dus jij wint, denk ik.
1: Nee, ik heb... Ja, nu wil je graag door naar muziek, hè? Nu blijft er gewoon stilte, want dit vind ik niet leuk.
0: Ja, als ik aan de knop mag...

0: Ja, jongerencentrum Het Sporen in Winschoten is voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens. Via het nummer 0611920677 of stuur even een DM.
1: Ook onze jongerencentra zijn voor je geopend. En straks ook nog eens met een zomerrooster. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check dan even welzijnwesterwolde.nl voor dit zomerrooster. Van onze centra en ook nog onze komende activiteiten.
0: Ja, en voor jou, jouw kinderen en vrouw. En voor mij, mijn vrouw en mijn dochter. Morgen is het
2: vaderdag,
0: hè? Denk
2: dus,
0: erom.
2: Dus,
0: ja, denk erom.
1: De nog boodschap. Nederlands elftal, de tweede wedstrijd in de groep. En dat straks om 7:00 tegen Zweden.
0: Ja, reptielendagen bij landgoed Tenax morgen. En je leert dan ook van alles over het oude en de nieuwe beestjes.
1: Tunesië tegen Nederland als laatste groepswedstrijd op het WK, de 26e. Dus dit is dan van donderdag op vrijdag. En schrik niet, 1:00 is 's nachts.
0: Ja, zaterdag 27 juni de Roege Wild Wandeling in Smeerling, slash Onstwedde. En dat alles in de avond.
1: Kom over de brug festival, bezoek je op 28 juni in de Blauwe Stad naast Winschoten. En dat betekent deze dag kunst, cultuur en muziek.
0: Ja, Mumford & Sons komt naar Stadspark in Groningen. En dat allemaal op 1 juli aanstaande. En er zijn nog wat kaarten.
1: Deze zomervakantie op woensdagen en zondagen geniet je met de nostalgische stoomtrein en veel meer.
0: Sellingen live op 4 juli met vanaf 3:00 een kinderenmiddag en vanaf 8:00 muziek achter het gemeentehuis.
1: Ook in Sellingen 11 juli Montmartre, het Schildersfestival met voor jong en oud deze dag van alles te doen.
0: Ja, en dezezelfde avond van 11 juli kun je dan ook voor Josien Bakker en A Little Cash naar het Openluchttheater in Sellingen.
1: En als laatste op 11 en 12 juli bezoek je Hage Zusa in Moekerschat in Trapel voor magie, spiritualiteit en ambachten.

0: Rose Grey hoorde je met haar nieuwe nummer. En dat nieuwe nummer heet Club to Your Arms.
1: Game, bioscoop en Spotify top 5.
2: Ja, en dan beginnen we met onze Game top 5 van week 25. Daar vinden wij onderaan de lijst Super Mario Galaxy 1 en 2 voor de Nintendo Switch.
0: Mario Kart 8 Deluxe en ook deze speel je op de console van de Switch.
2: Mario Kart World voor de Switch 2.
0: Op nummer 2 Tomodachi Live Living en dat speel je op de Switch 2.
2: Op nummer 1 Pokémon Pocopia en deze is voor de Switch 2.
0: De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 25.
2: Ja, hier hou jij van. Backrooms.
0: Ha! Op nummer 4 in onze bioscoop top 5 Scary Movie.
2: Op nummer 3 Obsession.
0: Op nummer 2 de film Michael.
2: Op nummer 1 de film Disclosure.
0: De Spotify top 5 van deze week.
2: Onderaan de lijst Olivia Rodrigo met Stupid Song.
0: Dat is zo voor jou geschreven, denk ik.
2: Ja.
0: Robert van Ebert met zijn nieuwe zandloopster op nummer 4.
2: Op nummer 3 Justin de Wild met Cheerio.
0: Oh, op nummer 2 Shakira en Burna Boy met Dai Dai.
2: En op nummer 1 vind je Idile met Ronnie Flex en Frenna en Popular. Of Populair, hoe je het ook wil.
0: Ja.

0: Het zon was heel even stil, omdat wij over zonneplannen praten.
1: Les over zonnepanelen.
2: Wist je dat je?
1: Wist je dat?
0: Nee.
1: Bij DCMR, de Milieudienst in Rijnmond, zijn er minder dan 24 uur tientallen meldingen over een hinderlijk fluitend geluid binnengekomen. Dat. Het geluid werd veroorzaakt door een aantal loszittende kabels die aan de Euromast hingen. Dat constateerde een inspecteur van deze DCMR. De dienst vermoedde al dat de overlast werd veroorzaakt door de Euromast die momenteel wordt verbouwd. Aan het middengedeelte van deze Euromast hangen vanwege het werk namelijk netten en kabels. En sinds deze kabels door de aannemer zijn afgespannen, is het fluitende geluid niet meer te horen. Dat meldde dienst na onderzoek door een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. Er kwamen namelijk bij DCMR sinds vorige week woensdagavond in totaal 46 meldingen binnen van Rotterdammers die last hadden van het fluitende geluid. Dat allemaal binnen een uurtje. Dus dat ging gewoon. Het liefste de spuigaten uit. Dan stel je ook voor dat als je op bed ligt, zeg maar, met je raampjes open en je hoort steeds dat. En erger, dat zal wel zo'n snerpend geluid zijn geweest, dat je dan natuurlijk een beetje irritant wordt. Maar er is dus verholpen dat er hingen dus kabels aan de Euromast. DJ Goya, meet

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Ja, niet zo'n beste start dus voor beide landen in ons koninkrijk. Curaçao ging er met 7-1 af, terwijl Duitsland gaf tegen Duitsland. En Nederlandse speelden 2-2 gelijk tegen Japan. Na twee keer voorgestaan te hebben. Maar we kunnen straks revanche nemen, want om 7 uur staat Nederland tegen Zweden op het programma. En in de nacht van zaterdag op zondag is het dan de beurt aan Curaçao. En spelen ze om 2 uur tegen Ecuador.
2: Jeetje, wat ook een tijd is, hè.
1: Ecuador. Voor de rest zijn er niet veel wedstrijden die qua naam eruit springen. Deze tweede ronde en alweer de tweede week van het WK. Behalve misschien op dinsdag Engeland tegen Ghana. En op donderdag wordt het dan druk met maar liefst 6 wedstrijden. Met onder andere Schotland, Brazilië, Curaçao, Ivoorkust, Ecuador, Duitsland. In de nacht op donderdag de 25e, op vrijdag de 26e komt Nederland weer in actie voor zijn laatste wedstrijd in de groep om 1 uur 's nachts. Hij wordt ook laat, hè?
3: Nee, ik ga er wel voor naar de kroeg, denk ik.
1: Naar de kroeg zelfs?
3: Ja, ja, mijn broertje heeft gaat door de deur open. Ja. Ja.
1: De TT van Assen volgend weekend en voor velen hier in de regio de traditie om deze motor GP te bezoeken en te beleven. Daarnaast ook veel atletiek de komende week. En volgende week natuurlijk de Grand Prix van Oostenrijk met deze zondag het autogeweld van de Red Bull Ring. En hopen dat Max daar weer mee kan doen om te prijzen.
3: Gaan wij luisteren naar muziek speciaal gemaakt voor de Grand Prix van Catalonia vorige week. Van Spanje, van Barcelona. Alan Walker, The Sting Within Me.

0: De nieuwe van Turfy Gang, Zomer in NL, hoorde je hier bij Jong en Wild.
1: Jong en Wild, nieuws.
2: De nieuwsrubriek bij ons in het programma van Jong en Wild, met info die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nog iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Op TikTok kun je sinds binnenkort ook hier in Nederland met één druk op de knop producten kopen, dankzij de nieuwe TikTok Shop functie. Dat zou het leven eigenlijk makkelijker moeten maken, maar er kleven natuurlijk ook risico's aan en de leeftijd van gebruikers wordt daarbij niet goed gecontroleerd. Een influencer die op je tijdlijn een make-up product, kledingstuk of misschien wel elektrisch apparaat aanprijst, het is aan de orde van de dag op de populaire social media app TikTok. En vanaf deze maand kun je die producten met één druk op de knop ook nog eens zelf aanschaffen. Dat is in het kort hoe TikTok Shop werkt. Het is een winkel binnen de bestaande app die het zo makkelijk mogelijk maakt om de spullen die je ziet meteen te kunnen gaan kopen. De functie is in Nederland vanaf een paar dagen beschikbaar. De helft van onze gebruikers ontdekte nieuwe trends of producten via onze app, zegt Ningxing Wu, het hoofd van de TikTok Shop in Nederland. Talloze trends zijn begonnen op ons platform. Kijk bijvoorbeeld naar Dubai-chocolade of de Stanley drinkbekers die iedereen tegenwoordig heeft. In andere landen bestaat TikTok Shop al langer. Onder meer in Duitsland, Spanje en ook het Verenigd Koninkrijk. Met 10 verstanden, daar hebben ze net een wet aangenomen dat je pas vanaf je 16e socials mag, loopt het daar heel erg hard. Per jaar worden er dan ook voor tientallen miljarden aan spullen gekocht via TikTok. Meerdere Nederlandse merken staan volgens TikTok klaar om hun producten op het platform aan te bieden. Waaronder cosmetica merk Meroda en ook het kledingmerk van ondernemer Nicky Plessen. Toch staat niet iedereen te springen om een nog makkelijker manier om spullen te kopen te kunnen doen. Volgens schuldendeskundige Rosanne Oomkes, verbonden aan de Hogeschool Utrecht, brengt TikTok Shop risico's met zich mee, vooral voor de vaak jonge gebruikers van de app. Je hebt een combinatie van heel veel verleiding en een hele lage drempel nu om dingen te kunnen gaan kopen, zegt ze. Zeker bij jongeren die gemiddeld genomen gevoeliger zijn voor dit soort impulsen, is de kans best groot dat je dingen gaat kopen waar je of later spijt van gaat krijgen of misschien wel van

0: Bebe Rexha, One Day.
1: One Day.
2: Throwback Saturday.
1: Ja, welk item gebeurde er op deze datum in 20 juni dus, in het jaar 1977? Hoeveel? 1877.
3: Ja man, dat is fucking, dat is lang geleden.
1: Dat is heel lang geleden.
3: Meer dan 100 jaar.
1: Een Amerikaanse uitvinder, Alexander Graham Bell, is geboren in Edinburgh op 3 maart 1847.
3: Wat allemaal denk ik me hoor.
1: Ja. Het was een Schotse Amerikaanse uitvinder, een autodidact. Zegt er goed, ja. En de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell. De beste man is de uitvinder van de eerste telefoon. Die bestond uit een microfoon, bestaand uit een elektromagneet met daarvoor een strak gespannen membraan. Zodra het membraan door de spaak in trilling wordt gebracht, worden er stromen geïnduceerd die windingen van elektromagneet aan de andere kant van de lijn, die zich daarin bevindt, zich een identiek apparaatje, maar dan net andersom, waarin de elektrische wisselstormen worden omgezet in geluid, de luidspreker. Omdat telegrafiebedrijf Western Union...
3: Ja, stop. Weet je nog wat dat was, telegrafiebedrijf? Dat was dat wat je in de film van die tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik... Oh. Hij komt morgen niet, tik-tik-tik-tik, oh, ja. Dat.
1: Oké. Okay. Zijn uitvinding niet wilde kopen, berichtte Bell samen met zijn financier Hubbard in 1877 de Bell Telephone Company op. En die zou later... En toen was dat ook wel.
3: En die zou later uitgroeien tot een van de grootste bedrijven.
1: En dat is nu?
3: America Telecom Today of zo.
1: Oh, echt?
3: Ik kreeg een beetje een vibe als met toen Nokia niet mee wilde gaan met de internettelefoontjes.
1: Ja.
3: Die waren ook de grootste.
1: Met lul.
3: Want iedereen had dat telegrafie-dingetje, hè? Je had een postkantoor op je, in je dorpje.
1: Ja.
3: En daar had je dan zo'n, hoe noem je dat, stenografist of zo. Weet je wel. Weet je wel, in die wist dat. Tik, tik, tik, tik, tik. Dat kost hartstikke. Kost die geld in plaats van een brief met de postduiven, met de postkoest laten bezorgen.
1: Jij bent echt oud. You can

0: Lily Palmer met Stille Trouw.
1: Ome, duo's pot.
2: Ja, op zoek naar een recept voor gehaktbrood. En natuurlijk ook nog eens gezond. En natuurlijk ook nog een beetje budgetneutraal. Probeer dan eens dit pittige gehaktbrood met roerbakgroenten en mihoen. Wat heb je daarvoor nodig? 4 lente- of bosuitjes. En die snij je dan in ringen. Een ei. 2 eetlepels Thaise rode currypasta. Of 2 eetlepels groene currypasta. 6 eetlepels paneermeel. Grof graag. Of 6 eetlepels fijn broodkruim. 1 kilo runder gehakt. Of 1 kilo half om half gehakt. Kan ook. 3 eetlepels arachideo-olie. 800 gram Oosterse wokgroente. 300 gram mihoen. Wat heb je ervoor nodig? Een cakevorm en of bakpapier. Bereidingstijd 30 minuten en de overtijd 40 minuten. Verwarm de oven voor op 190 graden. Bekleed de cakevorm met bakpapier en kneed dan de bosui, de gesneden bosui, het ei, de currypasta en het paneermeel samen met wat zout door het gehakt. Schep deze in de cakevorm en gaar het 35 tot 40 minuten in de oven. Verhit dan de olie in een wok en roerbak de groenten 5 tot 6 minuten. Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Schep de groenten erdoor en serveer dat dan met een dikke plak van het gehaktbrood wat je net uit de oven hebt gehaald. En een bereidingstipje, een restje van dit gehaktbrood is ook de volgende dag heel erg lekker.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: Voor de mensen die terugkijken, zullen we je in spanning houden en niks over het voetbal zeggen vanavond.
1: Hoe kom ik aan mijn trekken?
0: Het was even stil. Ik denk, jij gaat beginnen, maar niet. Een top 3 met nieuwe series en of films. Die check echt even waar het zijn van de verschillende streamingdiensten. Voor de maand juni en dus ook deze week, week 25. Op Amazon Prime vind je op nummer 1 de Tata's, de serie, seizoen 2. En op nummer 2 vind je Clarkson's Farm, seizoen 5. En op 3, A Ticket to the Tribe, seizoen 1.
2: Kanaal Plus kun je bezoeken voor The Brigade, seizoen 2. The Last Viking op 2. En op nummer 3, Big Pete, seizoen 1A.
0: Op Disney Plus vind je Jumpers op 1, World Trend seizoen 4. En op nummer 3, Avatar, Fire and Ash.
2: HBO komt met The Tupurius op seizoen 1. Bring Me the Beauties, A Model Cult seizoen 1. En op nummer 3, House of the Dragon seizoen 3.
0: Op Netflix vind je I Will Find You seizoen 1. Op nummer 1. Op 2, Sonic the Hedgehog 3. En op nummer 3 vind je voicemails voor Isabel.
2: Pathé komt met de film Joe Speedboat nog steeds op 1. Dossier 137 op 2. En The Sound of Falling bij hun op nummer 3.
0: Sky Showtime op nummer 1. All In seizoen 1. Op nummer 2 Wicked for Good. En op nummer 3 SkyMed seizoen 4.
2: En als laatste in deze streaming top 2, 4, 6, 8. Videoland met het perfecte plaatje op reis seizoen 5 op 1. Echte Goeiste Moeders seizoen 6. En als laatste Ex on the Beach Double Dutch seizoen 12.
0: Ja, en dan gaan we luisteren naar Justin de Wild. Maar met
2: samen met The Outsiders.
0: Cheerio remixed.

0: Tom liedje.
1: Zo heet hij ook, hè?
2: Ja.
3: De Piet Piraat van de week, zeg maar.
0: Anita Berends.
3: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
0: Anita Berends vertelde deze week nog, de week voorafgaand aan deze zaterdagavond, dat ze jarig was, is... en dat voor al haar volgers er over twee weken een cadeautje aankomt in de vorm van een nieuw liedje. Anita komt uit Bellingwolde, is een Nederlandse zangeres en is geboren in 1963. Ze verwierf bekendheid in de jaren 70 en 80 met haar Nederlandstalige piratenmuziek. Anita begon op 13-jarige leeftijd met zingen. Haar eerste single Mijn Papi is een echte chauffeur werd uitgebracht toen ze 14 was. Gevolgd door de hit 765348. Een nummer dat later populair werd op de piratenfestivals. Zoals nu nog altijd het geval. Ze zong aanvankelijk in Anita and the White Wings en later met Anita and the Blackbirds, waarmee ze de single Ik zou graag cowboy willen wezen opnam. Anita trad ook op met artiesten als bijvoorbeeld Corrie Konings en Vader Abraham. Vanaf haar 18e ging ze solo en bracht in totaal 10 singles en 1 LP uit, waaronder nummers als Oma's Bijbel en Grootvaders Klok. Dames en heren, de Piet Piraat voor deze week. Anita Berends uit Bellingwolde met 7, 6, 5, 3, 4.

0: Diabla met Joris van Doorn en Funk the Void. Toch? Ja, zeker.
1: Fake News Flash.
0: Nou, dan ben je weer op de hoogte. Welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Na een gruwelijke mes... Klopt dat, mesaanval? Ja, mesaanval door een Soedaans afgelopen week... Zijn er al dagenlang anti-immigrantenrellen in Belfast. Op social media circuleren intussen heel wat beelden en geruchten rond Belfast... die met de zaak niets te maken hebben. Politie en politici roepen op om geen onjuiste informatie te verspreiden. Want niet alle beelden die op social media te zien waren of viraal gingen... hadden daadwerkelijk een verband met de onrust in Belfast. In de vooravond van dinsdag 9 mei plaatste een Nederlandstalig profiel een bericht op X... dat een bewogen avond aankondigde. Op videobeelden is een samenscholing op straat te zien... waarbij de politiewagens bekogeld worden met projectielen. De post op X werd bijna 370.000 keer bekeken. De uploaddatum is echter van 5 mei 2026. Meer dan een maand geleden. De beelden hebben dan ook niet te maken met recente gebeurtenissen in Belfast. Op 5 mei waren er in diezelfde stad eerder relletjes uitgebroken tijdens een herdenking. En die zijn gebruikt. Ook kwam er een film voorbij van Brandstichting. En ook deze was niet naar aanleiding van het incident, maar was al van een jaar eerder. Zo zie je maar weer dat je kritisch moet blijven kijken wat je ziet. Of het daadwerkelijk in relatie staat met waar het echt over gaat.
2: Crossbar, Murder Bees hebben een nieuwe.
0: Ik wil nog even wat zeggen. Ik kom de hele tijd ook tegen op TikTok. Bijvoorbeeld dat Frenkie de Jong uitgevallen. Geblesseerd. Ze gaat de hele week niet meespelen. Verschrikkelijk is dat, hè?
2: Wat voor gezeur dat is, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Ik weet dat ook niet. Waar gingen we nou luisteren?
2: De nieuwe van Prosper en Murder.

0: Team Rush Hour en Cario hoorde je net.
1: Studiebreekje.
2: Ja, misschien dat we gewoon de komende weken wel iets anders op dit itempje kunnen plaatsen. Want de studie zit natuurlijk bijna op. Ja. Afgelopen weken heb je de laatste toetsweken gehad, als het goed is voor dit jaar. En dan over een week of twee, denk ik, is het alweer boeken inleveren. En zit het schooljaar 2026, het eerste gedeelte van het schooljaar 2026 er alweer op.
0: Ja.
2: En kun je je klaarmaken voor een zomervakantie. En natuurlijk weer een start in augustus, september, ga ik vanuit. Maar welke tip hebben we voor je om je studie dan ook nog zen of makkelijker te maken? We hebben natuurlijk de afgelopen uitzendingen al stilgestaan bij allerlei tips over het studeren, over het huiswerk maken. Hoe je het beter, makkelijker, leuker en meer zen zou kunnen doen. Die gaan we natuurlijk nog even mee door. Want ieder mens en ook iedere school- en of studieganger is anders en heeft daarbij andere tips of tops nodig. We are all different people in the world. 10. Beloon jezelf. Tip 10. Beloon jezelf. Juri, geef jezelf een schouderklop. Ben je een hele tijd bezig geweest, dan is het tijd om iets leuks te doen. Het is namelijk belangrijk om te ontspannen na je hersenen zo belast te hebben. Wat ze daarmee bedoelen is dat je dus niet... Dit is niet de tip dat als je een uur lang hebt gestudeerd, je even een kwartiertje weg moet lopen. Nee, dit is ook de tip dat je gewoon even iets leuks moet gaan doen. Dus niet het wandelen om even je hersenen leeg te maken, maar misschien wel even weer 5 minuten met je Spider-Man boekje bezig. Of toch nog even 5 minuten die serie kijken. En dan toch weer lekker met die studie aan de gang. Zo zorg je er namelijk voor dat het blijft hangen. Bij veel mensen heeft het niet gewerkt. Zoals bijvoorbeeld Juri. Maar die proberen we nu bij te scholen. Maar dat gaat allemaal goed. We gaan luisteren naar een nieuwe Hugo. Body Drop.

0: vrouwen, voetbal, vrouwen, voetbal, vrouwen, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal.
1: Man, man, man, man, man, man, man, man, man, halve liter zijn er kan.
2: Man, man, man.

0: Lokaria, Lokaria, ga niet scoren. Ja! Hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht. Oh my god, dit heb ik nog nooit mogen maken. Dit is geweldig. Wie is deze vrouw op het veld?
2: Sport.

0: voetbal.
1: Man, man, man. De jeugd tegenwoordig met het nieuwe nummer voetbal.
2: Trend of trash.
3: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere? Wat vinden we hiervan? Uit de oude doos. Bij Jan van Zolder. Afgestoft. Bij sommige modehuizen voelden de collecties opvallend retro. Bij Miu Miu, je kent het wel van de slippers en zo en de tasjes, stond de huisvrouw plots in de spotlight met kleurrijke werkjurken en bloemenprints of schorten. Chloe en Andreas Krontaal Haller voor Vivienne Westwood omarmden de retro bloemenprints juist vol overgave. Hoog tijd dus om de familiealbums erbij te pakken en te kijken wat je oma vroeger droeg, want in 2026 blijkt dat dus hartstikke hot te zijn.
4: Heb je nog tips voor deze zomer? Zijn er nog speciale slippers? Niet of wel in de mode?
3: Nee, ik moet een strakke zwembroek aan op vakantie. Jij ook?
4: Ja, je moet een ballenknijper aan.
3: Nee, geen ballenknijper. Nee, geen speedo.
4: Oh.
3: Nee, gewoon zo'n strakke. Je mag geen losse zwembroek aan. Niet zo'n broekje zoals wij gewend zijn, weet je wel. Okay. Zo'n sportbroekje of zo. Welkom in Le Vive la France, hè? Dat mag dat allemaal niet.
4: Nee, okay.
3: Maar we kunnen het zo nog wel even hebben over onze vakanties. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Ocean's House van Jubel. Hoor je nu?

0: Niemand, het nieuwe nummer van Busy en Famke Louise. En daarvoor hoorde je Ocean House van de band Jubel.
1: Ja, Leute, we hebben die nieuwe gasten. Juri's Wochenende-Tipp. Wie geht's?
2: Oh, ik kan ze stilhouden. Wat is... Au, au. Ik krijg een pen naar me toe geflikkerd. Wat is het te doen de komende week of weken... wat nog net even wat meer aandacht van ons verdient? 7 kilometer wandelen door het verhaal van de legendarische... Schobbejak Roege. Wild?
3: Ja.
2: Ah, kijk maar, ja. De Roegeberg nabij ons wedden was ooit het leefgebied van de legendarische Schobbejak
0: Roege. Jij bent toch...
2: en bedroog en mishandelde al wat op zijn pad kwam. Deelnemers aan de Roegwildwandeling. Op zaterdag 27 juni passeren hun 7 kilometer lange pad. Diverse personages en scènes uit het verhaal van deze mythische minkukel. Er wordt gelopen in groep van maximaal 25 personen. En de deelname kost €10, inclusief koffie, Westerwolds lekkernij en een drankje onderweg. Kinderen van 6 tot en met 12, €7,5 in opgave is verplicht. Wil je nou nog meedoen? Kijk dan even op de website. Het kan op ticketdog.nl /evenementen/roegewild met een T. Net als onze uitzending. Jong en wild.
3: Ook met een T. Naar de T.
2: Naar de T.
3: Naar de T.
2: Naar de T. Dan gaan we nog even luisteren naar muziek, hè?
3: Rehab. Izzy Bazoo. If I...

0: Beetje jouw niveau, hè?
1: Ja, la la la, la la la.
2: Ja, kan je een dipje in po.
0: Oh! En jij had al geen vakantieplannen, maar volgens mij al wel? Of
2: ik heb ondertussen vakantieplannen, zeker.
0: Oké.
2: Ik ga over 14 dagen, sterk nog, over 14 dagen lig ik ergens aan het zwembad.
0: 3 juli is dat? Ja, 27e vandaag zo.
2: Nee, het is dan zaterdag 4 juli.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ik ga naar Frankrijk, ga net even onder Straatsburg, heet dat volgens mij, tussen Straatsburg en Basel in, aan de Rijn zit ik. Daar is het nu een graad of 37. Maar ik ga niet, jij gaat ook naar Frankrijk.
0: Ik ga de andere kant op. Ik ga richting de Noordzee.
2: Normandië.
0: Ja, ik zit in Normandië.
2: Lekker.
0: Ja, het weer lijkt goed. Ook nog 1 of 2 dagen daar natuurlijk wel wat te zien.
2: Ja. Ga je ook naar de D-Day stranden en zo?
0: Ja, niet allemaal. Want er is gewoon, dan heb je alleen daar al een week mee zoet.
2: En hoe lang verblijf je?
0: 10 dagen, geloof ik.
2: Oh, lekker. Ja.
0: Dus wij gaan daarheen. Ja. Dus vive la France. Hoe is jouw Frans?
2: Niet zo goed.
0: Nee, die van mij ook niet.
2: Nee, ik heb wel een half jaar in Frankrijk gezeten natuurlijk. Maar,
0: ja, alleen gezeten, hè? Dat hoorde ik al.
2: Ja, gezeten. Niet zoveel gedaan.
0: Nee, precies. Ja. Nee.
2: We gaan nog even luisteren naar muziek.
0: Nou, knap toe om er even mee op te komen. Let's play football.

0: Ayesho Speed met World Cup. Ken je Ayesho Speed, Jan?
1: Nee, is een rapper, denk ik.
0: Nee, is geen rapper.
1: Oh.
0: Is een streamer op online platformen. En die is helemaal gek van...
2: Influencer?
0: Helemaal gek van Cristiano Ronaldo.
1: Oh.
0: En daar is hij heel bekend mee geworden. En nu is hij mega rijk. En hij... Ja, ik laat je straks even wat filmpjes zien buiten de uitzending.
1: Okay.
0: Maar we zijn eerst bij...
3: Hit of Miss.
1: Hit of Miss voor deze week. Maar eerst gaan we nog even terug naar vorige week. Want vorige week was Robert van Heven met Zandloopster onze HFM van dus. En dit nieuwe nummer van hem staat inmiddels op een 31ste plek. Niet onverdienstelijk dus in de Nederlandse top 40. Voor deze week hebben we gekozen voor Bakermat. Bakermat is de artiestennaam van Lodewijk Fluttert, geboren in Markelo op 8 oktober 1991. Hij is een Nederlandse DJ en muziekproducent. En zijn muziek is een mengeling van elektronische... Oh, bijna! Zag je dat? Bijna gold. Nee, mogen we niet zeggen. Zijn muziek is een mengeling van elektronische muziek, deep house en techno. Daarnaast zijn er ook invloeden van jazz en soul hoorbaar in zijn muziek. Zijn stijl wordt ook wel omschreven als zomers en tropisch. Hij begon zijn muzikale carrière tijdens zijn studieperiode Algemene Sociale Wetenschap in Utrecht, waar hij in zijn vrije tijd optrad als DJ. En de rest is geschiedenis. Voor deze week is dan ook onze hit of miss Bakermat samen met Rani met I Love Life. Wij gaan snel weer kijken.

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstegen.

Let it go. Dit is jouw zaterdagavond.

0: Het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.

0: Handelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Venn sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance Go Dance met Lars Hofstegen.
2: Dance Go Dance.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van

0: gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. En met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door twee doelpunten van Brobby, twee van Gakpo en één van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard

0: Dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: even een bier.
1: Nee, dat vind ik maar niks.
0: Ik hoor even een visite.
1: Deuren blijven niet dicht.
0: Ik hoor mijn muziek.
1: Nee, dat is nooit mijn ding.
0: Maar ik hoor van gitaren.
1: En ik hoor van zingen.
0: Maar er is één ding waar ik even hoor.
1: Daar komt ie.
0: Waar men zegt,
1: allemaal.
0: Hij is het helemaal.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.